0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Samen.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. Die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De straatverlichting langs de Putterweg in Ermelo, ter hoogte van de Hamburgerweg en de zogenoemde Schapenrotonde, is door een storing momenteel buiten werking. Netbeheerder Liander werkt aan het herstel. Volgens de gemeente Ermelo kost de reparatie meer tijd dan aanvankelijk werd verwacht. Liander heeft aangegeven dat de storing naar verwachting op maandag 13 juli is verholpen en dat de straatverlichting dan weer in gebruik wordt genomen. Een kat die vermoedelijk meerdere kittens heeft, loopt al enkele dagen rond in de middenberm van de A28 tussen Hulshorst en Harderwijk. Een vangactie van Rijkswaterstaat en de dierenambulance Noordwest-Veluwe heeft donderdagmiddag nog niet tot resultaat geleid. Volgens Dagblad de Stentor werd tussen 12 en 2 gezocht naar de dieren op het traject tussen het ecoduct en de afrit Ermelo. De actie had geen gevolgen voor het verkeer, maar de kat en de vermoedelijke kittens werden niet aangetroffen. De dierenambulance zegt de situatie nauwlettend te volgen en de afgelopen dagen veel meldingen te hebben ontvangen. En tot slot, DVS 33 Ermelo begint maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Matthijs Blijham werkt de selectie toe naar de competitiestart op zaterdag 15 augustus, wanneer de Ermelose club aan haar 11e seizoen op dit niveau begint. In aanloop naar de eerste competitiewedstrijd speelt DVS 5 oefenwedstrijden. 4 daarvan worden afgewerkt op Sportpark DVS 33 in Ermelo. De reeks begint op zaterdag 18 juli met een thuiswedstrijd tegen VV Scherpenzeel, gevolgd door duels met ACV, Almere City en Kampong. De laatste krachtmeting is op zaterdag 8 augustus op bezoek bij GVVV. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Let the beat control your body.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staan 10 files. De meeste leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. De uitzondering is de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Soesterberg en Leuze-Zuid staat 4 kilometer. Je bent 20 minuten extra kwijt. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey.

0: het is weer maandag en dat betekent een nieuwe week, nieuwe maand ook. En dat André er is. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen.
0: En nou ja, we gaan het weer zien wat deze week ons allemaal brengt. Laten we beginnen met de maandag en zo dag voor dag de week afhandelen.
2: Step by step.
3: Hey, wat is wakker?

Ja, en we gaan het zien. Je kan je bijdrage leveren weer zoals al 15 jaar zo inmiddels. En dat gaat via de WhatsApp, via de mail, door langs te komen of door te bellen. Dus maak daar dankbaar misbruik van.

06-83-09-83-09. Dat is het WhatsApp-nummer, het meest gebruikt en het snelst. En dan natuurlijk bellen 0341-360-148. Kom je wel in de uitzending, 0341-360-148. Dus bel gewoon aan het eind van de nummer, anders moet je heel lang wachten. En je kan langskomen. Brinkstraat 91 te Putten. En mailen naar studio@velowebm.nl. En we gaan beginnen met een nummer van de lijst van André.

0: Het tweede snoeznummer al. De eerste die was van jou, André. Wat was het precies, weet je het nog?
1: Ja, dat was een hele bijzondere. Dat was een zangeres die ik weer een keer teruggevonden heb. Natasha Atlas. 20 jaar geleden luisterde ik dat. En It's a Man's Man's World was natuurlijk een cover. Maar dat is een Marokkaanse zangeres, dus dat was eigenlijk ook om het Marokkaanse team een hart onder de riem te steken. Hè? Want wanneer moeten die weer, die Marokkanen?
0: Voetballen? Ja, heel snel.
1: Ja.
0: Binnenkort, donderdag of zo, ik weet niet zo uit mijn hoofd.
1: En die gaan natuurlijk winnen, hè? Die gaan natuurlijk in plaats van Nederland het WK winnen.
0: Je moet tegen Frankrijk, hè?
1: Ja, dat maakt niet uit, die kolonisator die wordt er gewoon onder geschoffeld.
0: Oké. Nou, we gaan het meemaken. Dit is het derde snoesnummer.

0: Ja, de gieter is had ongelooflijk veel geluisterd naar Jimi Hendrix. En zo klinkt het dan ook, het gitaarspel. Deja Vu, een Nederlandse band. Ik heb het al eerder verteld dat we ooit met de drummer van Jimmy Cafe samen daar auditie gedaan en een weekje meegedraaid met de band. En, maar ja, ze zaten in Amsterdam. En Vincent had geen auto en ik wel, dus we waren aan elkaar gekoppeld. En dat is altijd lastig, hè, dat je twee mensen tegelijk moet aannemen.
1: Afhankelijkheid, hè?
0: Ja. Dus dat hebben we eigenlijk niet gedaan. En ze zijn daarna ook weer gestopt. Niet daardoor, maar...
1: Klonk lekker, hoor, op de vroege morgen.
0: Ja, ja toch. Een beetje Jimi Hendrix-achtig. En dat betekent dat we toe zijn aan...
1: De ochtendromistiek.
0: Joep.

0: Truckin' Keks met... ken je het verhaal waarom dat ze Truckin' Keks eten?
1: Droge koekjes, ja. Ik heb het wel eens gehoord, maar heb jij hem helemaal scherp?
0: Ja, zij waren een beginnend bandje en hadden natuurlijk weinig geld.
1: Ja.
0: En ik weet niet eens hoe ze toen heten. En toen vroegen ze op een bepaald moment van, wij willen t-shirts laten drukken.
1: Oh ja.
0: En toen was het van, ja, dat kost zoveel. Oh nee, dat kunnen we niet betalen. En toen zei die vent, ik heb nog een afgezegde partij liggen van een Duitse band, Truckin' Keks. Ja, is dat niet wat? En toen zei ze, ja, wat moet je ervan hebben dan? En ik geloof dat het neerkwam op een eurootje per t-shirt of zoiets.
1: Koopje.
0: En toen was het van, nou ja, dan gaan we ons gewoon terug naar Keks noemen voor een Nederland bandje. Ik kan mij uitschelen.
1: Niet te geloven.
0: Hebben wij de t-shirts mooi goedkoop. Dus zo is dat eigenlijk begonnen.
1: Mooi verhaal hoor.
0: Ja. Ja, en dan gaan we naar Cooling Down en dan hebben we een smooth stukje muziek van jou.
1: Ja.
0: Tune Pulse, dat zegt mij helemaal niks.
1: Nee, en het kan wel eens een beetje AI zijn, dacht ik. Maar ik vond het wel lekker klinken, dus...
0: Nou.

0: Het zou me zo kunnen. Ai.
1: Ja. Het kabbelt lekker door.
0: Ja.
1: En ja, ik heb vandaag nog een heel lang nummer in mijn lijstje staan. En ja, die kunnen we zo een beetje inkorten.
0: Oh als ja, moet, dat kan allemaal. Moet. Maar we hebben eerst een beller. Goedemorgen, weer aan de lijn.
2: Goedemorgen met Critchie.
1: Hey.
2: Ik wou een plaatje aanvragen van Het werd zomer van Rob de Nijs. Want het is toch zomer?
0: Het is, het is zomer. Sinds 21 juni al, hè?
2: Ja.
0: Dus we gaan hem opzoeken voor je.
2: Dankjewel.
0: Hey. Ja,
1: alsjeblieft.
2: Doei. Doei.
0: Zo, dat, ze hebben altijd de radio aanstaan. Dus dat galmt allemaal.
1: Ja, dat galmt lekker door. Dat is lekker ouderwets, hè?
0: Ah. Ja. Maar goed,
1: Rob de Nijs, die draaien we wel vaker. En, tenminste, die artiest. En Het werd zomer, ja. Perfect, joh.
0: Ah. Ja. Gaan maar even nog even terug naar die, naar die artiest van jou. Het punt is natuurlijk bij AI, wat vind je ervan? Ja, wat vind je ervan? Dit is van die muziek, die hoor je in de wachtkamer. Ja. Bij de tandarts of wat dan ook. Ja, het voldoet aan de eisen. Muzikaal misschien niet, maar eigenlijk is er ook niks op tegen in te brengen. Want ja, er worden dingen gedaan die muzikanten ook zouden doen.
1: Ja.
0: Dus het is broodroof, daar zou je het dan nog over kunnen hebben.
1: We blijven wel kritisch, maar dit kwam er zo af en toe een AI-nummertje ertussendoor.
0: Ja.
1: En ik weet niet eens, het stond er niet bij, het staat er niet bij. Ik ben er niet achter gekomen, dus het kan ook maar gewoon een eerlijke artiest geweest zijn.
0: Ja, zou zo kunnen.
1: Maar
0: ja.
1: af en toe klinkt het een beetje... Het klonk wel een beetje die richting.
0: Ja.
1: En ik hou ook wel van avocale muziek. Of tenminste, bij mij hoeft er niet altijd iemand doorheen te tetteren met zijn stem. Dus dat, maar dat moet je ook niet laten we zeggen, hoe noemen ze dat, de officiële term? Muziek zonder stemmen, zonder een...
0: Instrumentaal.
1: Instrumentaaltje, ja precies. Af en toe een instrumentaaltje kan. Maar alleen maar instrumentale muziek wordt ook een beetje saai.
0: Nou ja, ik heb eens een keer een ochtend gedaan, alleen maar instrumentaal en alleen maar filmmuziek. En bijvoorbeeld, en daar zei iedereen ook van de vorm, moet je niet doen.
1: Nee.
0: Maar ja, dat zijn allemaal angsten en zo. En als je het dan doet, dan denk je, het viel best mee. Het was nog wel grappig ook. Weet
1: we
0: je maar je hoort ook nummers die je normaal nooit hoort.
1: Nee, precies. En dat is het.
0: Dus,
1: dat kan wel een keer.
0: Nou, weet je waar je AI aan kan herkennen? Dat er dingen gebeuren die je in het echte leven niet kunnen.
1: Oh.
0: Bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is een trombone. Huh. Daar kun je bepaalde riedels, bepaalde tonen achter elkaar, lukt niet, omdat... Tussen de een en de ander zit hier dat schuifmoment tussen.
1: Ja, ja.
0: Nou, en als je dat... Dat gaat niet, want zo snel kan je niet schuiven. Dus een trombonist hoort meteen, dat kan niet.
1: Ja, maar en, hoor jij dat? Ik ga me er niet in...
0: Dat was het hele punt. Ik had ooit een demo opgenomen en hij kan de trombonist laten horen. Wil jij dit even spelen? En toen zei hij, ik wil horen dat jij geen trombonist bent. Zeg, wat dan?
1: Ja.
0: Het is gewoon een leuk melodietje. Ja, het is niet haalbaar op trombone. Dat moet dan op een andere manier. En dan krijg je dus een octaaf hoger of lager. Tenminste, die ene toon of die andere toon. En ba. En dan hoor je, oh ja.
1: Maar dat en, zou, ja, dat is
0: en datzelfde ook bij drums ook te horen. Ik bedoel, een drummer heeft twee armen en twee benen. Dus je zou vier instrumenten tegelijk kunnen horen. Maar op het moment dat hij, een snareslag en een hi-hat heeft, dan kan er die ook nog een tom bij zitten, bijvoorbeeld.
1: Precies, ja.
0: En dan weet je, dat is of later ingespeeld, maar technisch live niet haalbaar. En daar kan je een heleboel dingen op beoordelen.
1: Ja, wij blijven het scherp in de gaten houden, de AI, Bas.
0: Dat is
1: een kritische blik.
0: Ja. We gaan naar het
1: weer,
0: weerbericht. Ja, weerbericht.
1: Waar had je hem?
0: Vanmorgen in het noorden soms een beetje motregen. Ja, ik heb het op de fiets al gemerkt. Vanmiddag overal droog met een mix van zon en wolken. Meeste zon in het zuiden. Het wordt 26 graden. Ja, eind van de week zitten we weer op de 30. Hè?
1: Ja, ik hoop dat het niet... Het ziet er nu nog goed uit. Maar de ervaring leert dat het misschien al een stukje bij komt. Laten we hopen van niet.
0: Ja, maar het gaat wel gebeuren. De wind is daarbij west tot noordwest, matig tot vrij krachtig, 3 tot 5 boven. En dan gaan we naar de komende 5 dagen. Ja, zie je dat niet al.
1: Oh ja.
0: Dinsdag 24, 's nachts 17. Woensdag 25, 's nachts 15. Donderdag 28, 's nachts 15. Vrijdag 30, 's nachts 16. Zaterdag 31, 's nachts 16. Oh, daar gaan we weer, hè.
1: Ja, maar ik zie nog geen 35 staan.
0: Maar 31, ja. Als je 35 gewend bent, dan is 31, makkie.
1: En het is vooral die nachttemperaturen, Bas. Kijk, die 16 graden, dat is geen 23, 24 wat we vorige week hadden, weet je
0: wel.
1: Nee,
0: dat is ook weer
1: beetje afgekoeld. En we zijn ook over het hoogtepunt heen, het is volop zomer. Ja. Maar ik ben met je eens, de ervaring leert dat het, als ze nu 31 zetten, dan kan het er morgen 32, en weet je wel.
0: Ja, daarom. En dan even voor de droogte een heleboel... Het wordt weer heel droog, want dinsdag 5% kans op neerslag, woensdag 5, donderdag, vrijdag en zaterdag 0% kans.
1: Oei, oei, oei.
0: En dan de kans op zon, dinsdag 40, woensdag 65, donderdag 85, vrijdag 95 en zaterdag 95. En wat mij als autist, dat moet jou ook interesseren als autist, vorige week opviel, dus dat de temperaturen opgeteld bij elkaar, zaterdag of 's nachts en overdag, elke dag hetzelfde waren.
1: Oh.
0: Terwijl niet elke dag dezelfde dagtemperatuur en nachttemperatuur, maar samen opgeteld was het elke keer 37.
1: Hey.
0: Heel apart, hè?
1: En wat bedoel je? Oh ja, nee, precies. Ja, ik snap
0: kijk,
1: het.
0: Kijk,
1: ja,
0: nu
1: de,
0: heb je 41 en 40 en 43 en 46 en 47. Maar vorige week was het allemaal 37, 37. Alleen dan was het 12 om 15, of 12 om 25, 14 om 23. Hoe dan ook, bij elkaar opgeteld, nacht en dag.
1: Ja, 37. Een beetje evenaarachtige. Ik bedoel, het zou me niet verbazen als er massaal mensen uit Curaçao en het Caribisch gebied hierheen komen verhuizen. Want we hebben hier zo'n beetje hetzelfde klimaat als daar.
0: Zo langzamerhand wel. Ja. En we zijn net zo goed qua Curaçao als Nederland met voetballen.
1: Met voetbal zijn we gelijk
0: dus dat kan allemaal gewoon uitwisselen, die handel.
1: Welkom allemaal. MUZIEK

0: Troye Sivan met One of the Girls, One of Your Girls. Een bijzonder apart nummer, moet ik stellen. Wat heb ik aan de schuif niet open staan? Wat zei je, André?
1: Ja, wel lekker nummertje hoor.
0: Oh. Ja, dat, een bijzonder nummertje, ja. En ja, dat maakt hem ook wel indruk, tenminste volgens Shania Twain. Nee, helemaal niet. Huh? Die komt van jouw lijst, hè?
1: Oh ja, dat, ja. Nee, zij is niet onder de indruk.
0: Ja, niet. Totaal niet. Ze is nergens van onder de indruk.

0: Whatever.
1: That don't impress me. En dit maakt wel impressie bij Trixie, dit nummer. Ja. Hij was 16 en zij 194. Ja, het was een ervaring, wat heb ik jou daar hoor.
2: Het maakt indruk.
1: Ja, ja.

0: Het werd zomer. Het is al zomer.
1: Ja, het is al even bezig.
0: Ja, ja, ja. Rob de Nijs is al even niet meer onder ons.
1: Nee, maar leuk dat we hem draaien. En is de zomer jouw favoriete seizoen toevallig?
0: Nee.
1: Niet echt, hè, denk ik?
0: Nee, niet.
1: Maar mag ik vragen, wat heeft jouw voorkeur? Lente zeker? Herfst?
0: Nee, ook niet.
1: Herfst?
0: Winter.
1: Winter?
0: En winter alleen als de 1,5 meter sneeuw ligt.
1: Ah, kijk eens, ja.
0: Ja, het moet wit zijn. Dan winter is mijn ding. En lekker, volgens mij, 7 januari, ik weet het nog goed, toen lag hier de sneeuw zo hoog, ja, dat ik met de auto vast kwam te zitten hier op de parkeerplaats.
1: Serieus?
0: En ik denk, ja, ik weet niet wat er toen gebeurd is, maar ik heb nooit een jas aan. En ik liep toen in een aardig dun shirtje. En ik heb toen die auto uit de shit moeten halen en het sneeuwde als een gek. Dus ik ben helemaal nat gesneeuwd.
1: Oh ja.
0: En helemaal koud geworden en zo. En daarna begon heel langzaam maar zeker de gezondheid af te takelen.
1: Oh.
0: En toen ben ik, sinds die tijd is de ellende. Nou, ik ben een week toen niet meer geweest. Deels omdat ik niet op de fiets durfde en ook niet met de auto kon.
1: Nee.
0: En aan de andere kant omdat ik steeds maar meer mankementen kreeg fysiek. Dus daar is wat geweest. En dat was in mijn favoriete periode, de winter. En toen lag er sneeuw.
1: Maar de winter heeft je gesloopt en het blijft toch je favoriete seizoen.
0: Ja, natuurlijk. Dat,
1: Dualisme van het leven, ik vind het wel mooi. Black or white. Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar nee, ja, goed, nu begrijp ik het helemaal. Nee, ik ben eigenlijk helemaal in de war, Bas.
0: Want, waarom dan?
1: 7 januari word je helemaal gesloopt door de winter. En ik vraag naar je favoriete seizoen en dan blijft het winter.
0: Je kan toch ook helemaal verliefd zijn op een dame die dan toch iets jou iets flikt waarvan je denkt, is daar meteen de liefde over?
1: Nee, precies. Dat is,
0: dat is ook de bedoel op een gegeven moment.
1: Maar nu heb je ook een onderwerp, hè? Liefde, dat is het dualisme. Als het ergens scherp is, dan is het...
0: Favoriet onderdeel is toch eigenlijk ook een soort van liefde?
1: Favoriet
0: ik,
1: onderdeel?
0: Ik hou het meest van de winter.
1: Ja. Ja.
0: Ik hou niet van de zomer.
1: Ik ben er niet helemaal uit, maar ik zit meer bij de lente en de herfst. Ja. De winter is niet echt mijn favoriet en de zomer ook niet. Zeker niet als het zo'n beetje richting die 35 graden zou.
0: Maar je zit dus een beetje meer bij de opbouw en het verval.
1: Ja, de gematigde zones, ja. Ja, ja. En de opbouw en het verval, zo kun je het ook zien. Dat, dat frisse groen van de lente hebben we nu weer gehad. Daar heb ik al een traantje om gelaten afgelopen maand. Ja,
0: omdat het weg is? Omdat het zo mooi
1: dan wordt het weer allemaal donkergroen, weet je wel. Ik wil gewoon lichtgroen, dat het eeuwig lichtgroen blijft.
0: In jouw geval is het toch altijd groen?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook weer zo.
0: Ja,
1: dus, ik mag niet klagen.
0: Nee, dat wil ik zeggen. Ik bedoel, als er iemand groen is, is het andere groen.
1: Dat dacht ik, ja.
0: Ja, dus, maar goed. We gaan zo even kijken naar het file nieuws. Maar eerst deze nog even van jouw lijst.

0: Ja, en dan hebben we het over het filenieuws. Daar gaan we het even over hebben.
1: Viel wel mee, geloof ik, hè, met
0: ja,
1: files.
0: Ja, het viel er wel mee. Op A30 die zit dicht, dus daar staat geen file. Zo simpel is het. Dan op de A28 daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Utrecht in totaal 9 kilometer. Nou, hier in de buurt dus helemaal niet. Nee. En dan gaan we naar de A1 en dat is dan op basis van normaal tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer. Nu dus tussen Amersfoort-West en Soest 3 kilometer. En tussen Soest en Hilversum-Noord ook nog eens een keer 3. Dus ja, het valt allemaal reuze mee.
1: Yes.
0: Dus, nou, dan gaan we naar het laatste nummer alweer van dit uur. En die komt ook van jouw lijst.
1: Gaan we even house in de pauze?
0: Ik weet niet wat het is. Is dit house?
1: Faithless, We Come One.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
3: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
4: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
5: What can the England fans look forward to now?
4: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
2: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Amersfoort West en Soest. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen 10 minuten extra. En de A27 naar Almere tussen Hilversum en Almere Haven doe je er een half uur langer over. A50 van Arnhem naar Os tussen Knabbert Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De Finse band Nightwish met Sleeping Sun was dat. Hebben wij een beller?
1: We hebben een beller, ja. Wie hebben we aan de lijn?
2: Goedemorgen, met Elisabeth. Ik wilde graag Bas en André de schuur aanvragen van Benny Joling. Want hij is 80 jaar geworden, zag ik voor de televisie. Benny.
1: Hij is 80 geworden, ja. Dat schiet aardig op, hè.
2: Dat vind ik zo fijn. Dus hij is net een paar jaartjes ouder dan dat ik ben.
0: Ah, ja.
1: Nou, kijk eens aan. Alleen
2: twee jaartjes.
1: En jij hebt geen schuur meer, hè? Hij nog wel.
2: Nou, ja.
0: Schuur. Hij begint wel ook een beetje...
2: Het schuurt wel.
0: Maar hij is nog niet met de motor verongelukt, dus...
2: Nee, alsjeblieft. Nee, gelukkig niet. Oh joh, er zijn zoveel motorrijders om het leven gekomen. En in aanrijding met die rotauto's. Oh man, verschrikkelijk deze afgelopen week.
0: Je speelt met je leven als je tegenwoordig in Nederland met de motor rijdt. Dat is gewoon... Ja. Je kunt net zo goed die motor in de schuur laten staan.
1: In de schuur, ja.
2: Ja, maar het is echt, hè jongens. Oh god, het is verschrikkelijk. Ik moet janken, ik moet altijd zo verschrikkelijk huilen. Oh, als ik dat bericht weer voor die rottelevisie zie en voor de radio hoor. Nou...
0: Ja, maar je moet helemaal geen nieuws meer kijken. Dat heeft Bas jou toch al vaker gezegd. Dat nieuws.
2: Ja.
0: Ik kijk geen nieuws meer, Elisabeth. Alleen de teletekst, hè? Pak het dan even mee.
2: Ja, mijn lief, het weet je wat het is. Ik ga ook mijn ogen niet sluiten voor
0: dat
2: al die
0: zo.
2: Ellende. Dat doe ik niet. Dan zou ik heel gemeen zijn. Dus ik kijk alles. Ja. Maar ja, dan zegt mijn zusje, als ik haar bel. Het ene oor dan maar in, het andere oor dan maar uit. En niet te veel bij stilstaan, loslaten.
0: En een kratje pilsen, dat doet Benny Joling. Gewoon elke week een kratje pilsen doorheen.
2: Weet
0: en dan,
2: ik. Ja, dat weet ik. Maar dat, ik drink helemaal niet. Alleen koffie en water.
0: Oh ja, ja. Ja, koffie moet je ook mee oppassen. Hè. Koffie, daar komt alles harder binnen. Daar word je heel scherp van die koffie. Cafeïne,
1: ja, en dan word je daarna weer onrustig van en zo. Ja. Dan moet je cafeïnevrije koffie nemen, Elisabeth.
2: Nee, dat lust ik helemaal
1: Ach,
2: niet.
1: Dat proef je helemaal niet, joh. Ik gaf eens een keer een cursus en dan kwamen mensen uit Volendam naartoe. En die zeiden op een gegeven moment van, ja, ik val in slaap als ik s'avonds naar de cursus terug moet rijden. Ik zei, nou, dat vind ik knap. En zeg maar, zullen we dan eens wat minder koffie doen? Of wat meer koffie doen? Nou, en toen had hij meer koffie gehad. En toen was het van, ja, nou kan ik niet meer slapen s'naast. Maar hij had gewoon cafeïnevrije koffie. Gewoon, zit allemaal tussen de oren, joh.
0: Ja. Hey, maar,
1: of achter de schuur.
0: Maar Elisabeth, heb je voor de rest wel een beetje zin in deze week? Ziet een beetje zitten?
2: Ja, ik ben wel dankbaar dat we nog leven, weet je wel. En hoe moet ik het zeggen? Ik ben dankbaar met elke dag die we hebben, die we ontvangen, die we krijgen.
1: Nou, kijk eens aan.
2: Ja, dus ik heb echt de zin. Ik vind het heerlijke Radio Veluwe FM.
0: Wij gaan wel door hier, hoor. Ja,
2: of ik het zie zitten, echt anders weer de andere kant van de zaak... Dan zie ik het helemaal niet meer zitten, begrijp je?
1: Nou, daar gaan we dan niet op wachten. Dan gaan we gewoon de schuur even draaien.
2: Dan zien we het wel weer zitten.
1: Maar eerst even Ramona uit de schuur laten komen. Want
2: komt helemaal goed. Ramona is helemaal mooi, hè? Mooi,
1: ja,
2: hè?
1: Die lag daar de rotzooi met de Blue Diamonds in de schuur. Dus die moet er eerst even uit.
2: Right, hey jongens. Okay. Een hele mooie uitzending en een hele fijne week toegewenst.
1: Yo!
0: Ja, ja.
2: Hey. Dankjewel, dag André, dag Bas.
1: Doei.
2: Doei.

0: achter de schuur en bal dat niet was.
1: Zo, dat was hem op verzoek van Elisabeth en...
2: Achter de schuur. Ja, mooi hoor, Benny Jolink. Ja, die boertjes, joh, die moeten toch allemaal een beetje gaan emigreren. Hè? Dat willen ze in Nederland, hè? De hoge heren. Allemaal emigreren naar Canada.
1: Canada, ja. Canada gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Hè? Dus het wordt langzamerhand wel bij Europa betrokken. En Canada doet ook mee met de verdediging van Oekraïne. Dus heel langzaam wordt Canada een Europees land. Terwijl Trump het graag wil hebben. Hè? Trump wil alles hebben.
2: Oh ja, de Trump, joh. Ah, ja. Oud nieuws, joh, die man. Het is voorbij voor Trump.
1: Ja,
2: volgend jaar verkiezingen, wat is het? 1, 2? Het duurde nog 3 jaar?
1: Nee, nog 2. In november zitten de midterms. Dus in november over 2 jaar dan wordt de verkiezing. Maar in aanstaande november dan wordt al een tussenverkiezing gedaan. En wordt een nieuwe senaat en een nieuwe huis en bla bla bla.
2: Dit jaar?
1: Ja, dit jaar.
2: Die midterms dus, noemen ze dat, of niet?
1: Ja, en zoals het er nu voor staat gaan de Democraten zwaar winnen.
2: Oh, ja, precies. Ja,
1: nee, alleen logisch, die hebben natuurlijk weer geen bijzonder kandidaat. Dus die zitten weer zonder.
2: Zeker, ja. Nou, en, die Kamala Harris. Maar dat is Kamala Harris ook een beetje oud nieuws. Moeten ze niet doen, denk ik, hè?
1: Ja, maar ze hebben niks anders. Nee. En als je kijkt naar Trump, dan heb je Trump zelf wil nog 4 jaar. Nou, dan moeten ze niet instinken. Maar daar hebben ze Rubio en G.D. Vance. Ja. Dus,
2: ze hebben goede luitenanten.
1: Ja.
2: Hoe noem je dat?
1: Of je daar als Amerika beter van wordt, dat is maar afwachten. Want zo langzamerhand hebben ze met iedereen wel mot. En zijn ze helemaal losgekoppeld.
2: Die Hackset, dat is ook een mannetje.
1: Ja. Maar het grappige is dat je dus nu ziet dat iedereen samen gaat werken. Noord-Korea, Rusland, China. Ja. Allemaal worden ze tegen Amerika. Ja, het is niet echt slim wat daar gebeurt. Maar de aanhangers van Trump zijn lovend. Die zijn waarschijnlijk heel... hoe noem je dat?
2: Positief?
1: Nee, als je heel blij wordt van vernietiging en ondergang en zo.
2: Destructief ingesteld.
1: Ja, we zijn waarschijnlijk destructief.
2: En geïndoctrineerd, hè. Ja. Ik bedoel, als je alleen maar naar bepaalde kanalen kijkt. Maar ja, nee, ik kijk inderdaad dan eerst maar eens even uit naar die midterms. Kijken hoe jij ook, hoezeer hij op zijn falie krijgt, die Donald.
1: Nou, wat ik helemaal grappig vind, is dat ze zeggen dan, zo gauw je tegen Trump bent, dan ben je dus links, hè.
2: Ja.
1: Maar ik geloof niet dat je links nog hoeft te zijn om tegen Trump te zijn.
2: Nee.
1: Want een heleboel rechtse gasten. Ik ben zo rechts als me kan, maar...
2: Ik denk een beetje.
1: Kijk, Trump die liegt, daar klopt niks van. Hij heeft zijn eigen waarheid en hij blijft alles
2: wat
1: maar.
2: Wat ik de laatste inzichten van mij is dat je die man links moet laten liggen. Dat is
1: links, wel. Ja, maar dat wil hij dus niet. Hè? Nee, je moet hem rechts neerleggen, vindt hij zelf. Ja. Maar...
2: Nee, maar snap je wat ik bedoel? Je moet helemaal geen aandacht aan die man besteden. Dan verdwijnt hij vanzelf. Dat idee heb ik.
1: Het is wat dat betreft nog een kind. Maar goed.

0: De triplets, maar wij kennen het natuurlijk van Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht. Nee, dat was toen nog een Morris die erop nahield. Ja. Dat iedereen mocht blijven slapen en zo.
1: Maar is dit het origineel?
0: Dit is het origineel,
1: oh, ja. Leuk hoor.
0: Wacht even, die moet even weg. Zo,
1: gaat dat, helemaal mis.
0: Ja, oh, nee. Helemaal mis is ook weer...
1: Alles onder controle. Ja, maar is er in de wereld ook alles onder controle, Bas? Of,
0: dat gaan wij bekijken. We gaan de headlines erbij pakken. En om gaan we dat weer doen. We noemen het paginanummer. En als je denkt, van, nou, ik wil het hele bericht wel horen... met de aanvullende informatie van onze kant. Ja. En die informatie moet je niet altijd even serieus nemen.
1: Zeker
0: dan,
1: niet.
0: Dan even het paginanummer doorgeven. Nou, daar gaat hij. Kabinet zegt probleemwolf eerder afmaken. 109.
1: Ook Engeland door naar de kwartfinales op het WK, 813.
0: Juwelen gestolen uit Frans Museum, 126.
1: Het dodental in Venezuela loopt nog verder op, 128.
0: Doden bij Russische aanval op Kiev, 125.
1: En dan de oud-gitarist van Toontje Lager is overleden, 104.
0: Fransen geëvacueerd om bosbranden, 127.
1: En Noorwegen wint van Brazilië op het WK, 812.
0: En schrijfster Marian Berk is overleden. En dat is 106. We beginnen daar met 104. Er zit een abonnement op. En dus dan komt dat helemaal goed. En voor de rest gaan we luisteren naar Lenny Kravitz.
1: Ja, lekker op vakantie.
0: Nou.
1: Doei.

0: Ja, hij wil heel graag op vakantie, maar die Lenny Kravitz van zijn album 5, Flyaway. Maar heb jij zin om op vakantie te gaan of heb jij er behoefte aan?
1: Ik heb daar niet zo heel veel behoefte aan.
0: De behoefte is weg.
1: Nou, dat is eigenlijk door de jaren heen eigenlijk zo ontstaan.
0: Beetje gesleten bij jou, hè?
1: Nou, het is een heel... Kijk, op het moment dat je op vakantie wil, dan heeft dat een bepaald doel.
0: Ja.
1: En het is maar net wat van doel je is. En als je het hebt over je wil even helemaal eruit, dan moet je minstens 4 weken weg, vind ik.
0: Dat is het, hè? Ja.
1: Je moet een week schakelen en een week omschakelen weer terug en dan nog 2 weken vakantie daartussen.
0: Ja.
1: En in het verleden kon ik nooit 4 weken weg, want ik had eigenlijk bedrijf en dit en dat en zo en zo. Maar je moet het ook willen, hè? Want op een gegeven moment kijken, wat ga je dan doen? Als je niet teruggeroepen wil worden door de dagelijkse activiteiten, dan moet je zo ver mogelijk weg dat je ook niet teruggaat. Want als je in België zit, dan denk je, oh, ik rij wel even terug naar Putten. Wie wil dat?
0: Precies.
1: En dus dan moet je naar de andere kant van de wereld. En dan ga je meestal in een resort zitten. En dan ga je echt de hele dag aan het strand hangen. En een beetje eten. En dan betaal je dan €6.000 voor.
0: Ja.
1: En terwijl je dat thuis kan voor veel minder. Terwijl de kosten doorlopen. Dus je moet er ook iets mee hebben. En op een of andere manier lijkt het in Nederland alsof je allemaal op vakantie moet. Het liefst 2 keer per jaar. Want ja, het is nou niet verstandig om te werken. En dan denk je, ja... Het gaat er niet om of het verstandig is om te werken. Als jij zorgt dat je leuk werk hebt, als het voelt als vrije tijd, dan heb je die behoefte al niet. En vakantie moet een eigen behoefte hebben. Niet omdat je de hele dag werkt. Want dan ga je iets doen om het andere te ontlopen. Terwijl het doel van de vakantie moet er zijn. Ja,
0: het is ook steeds meer het is inderdaad steeds duurder en steeds meer een gedoe. Maar laat ik het dan zo zeggen, heb jij nog een vakantiebestemming waar je die open staat, waar je heel graag heen zou willen? Zanzibar.
1: Oh, waar ik heel graag. Ja,
0: dat heb ik toch. Antarctica, Zanzibar.
1: Zanzibar en Madagaskar. Madagaskar, wil ik heel graag naartoe, want er schijnen hele andere dingen te zijn dan de rest van de wereld. Ja. En ik heb laatst ook weer een programma gezien, de Malediven en de Seychelles en zo, lijkt me ook wel leuk. Maar dat is eigenlijk meer omdat de kans dat je daar over 5 jaar nog naartoe kan vrij klein is.
0: Precies.
1: Dus dat is dan meer van, maar aan de andere kant, als je zegt van hoeveel moeite wil je daarvoor doen? Kijk, de Seychelles Malediven. Daar mag je nog maar 2 weken maximaal naartoe. Nou, dat vind ik al te kort.
0: Ja, en je moet tegenwoordig bij de Malediven, moet je tegenwoordig ook net zoals bij Saudi-Arabië, je moet eigenlijk moslim zijn, hè? Anders kom je er niet in.
1: Oh, ook dat nog? Dat wist ik nog niet eens, maar nagaan.
0: Het wordt al moeilijker. Maar leuk, nee, dat wilde ik eigenlijk
1: een beetje. Ik ben wel islam,
0: weten.
1: Dus...
0: Oh ja.
1: Jij zit moslim.
0: Voor de Malediven en Saudi-Arabië zit jij goed, jongen. Welkom.
1: Ja. Gewoon flink wat achterover, dan kun je zeggen, die islam.
0: De rode loper gaat uit voor Bas in Mekka en Medina. Ja,
1: heerlijk. Ja, goed. We gaan zo... we gaan maar even weer de muziek draaien. Ja. Kan het schelen. We doen deze even. Wat is dit? Demi Lovato, wat is daarmee?
0: Ja, Demi Lovato, dat is een populaire Amerikaanse artieste. Beetje nieuw en ze is cool voor de summer.

0: Cool for the Summer. En dat was er dan, Demi Lovato, van jouw lijst.
1: Yes.
0: We gaan even naar pagina 104, want daar zit een... Doe jij hem even?
1: Ja, de vaste pagina 104 gaat over de oud-gitarist van Toontje Lager. Die is overleden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is... overleden, dat meldt zijn vrouw aan de Omroep Gelderland. De braconnier, of is het braconier, weet jij dat?
0: Ik heb geen idee.
1: Een beetje Frans, hè? De braconnier.
0: Ja.
1: Ik had niet van hem gehoord, maar die band ken ik wel. Was gitarist en songwriter voor de band Toontje Lager. Daar zat hij in van 78 tot 83. Met deze Wageningse band scoorde hij hits, bekende hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Ja, mooie nummers. En de braconnier werd later ook bekend van de band Captain Gumbo, die oprichten met Joost de Witte. Tegen Omroep Gelderland zegt zijn vrouw Wies de Braconnier dat de wereld een inspiratie voor vele muzikanten heeft verloren. De Braconnier overleed op 28 juni. Hij was al geruime tijd ziek en hij werd 70 jaar oud. Mooie leeftijd, toch? Nou, beetje
0: ja,
1: jong.
0: Ja, allemaal gecontroleerd of sterkte of wat dan ook, wat er gewenst wordt. En
1: Zoveel te doen was een mooi nummer, hè?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, er zijn een heleboel leuke deuntjes. En dit is ook van Nederlandse bodem. Knocked Out. Het is een beetje van toepassing. Ja. Treintje Oosterhuis. Ja.

0: Rijntje Oosterhuis. Ja, Anouk schreef een aantal nummers voor haar. En voor haar album, maar ook voor het Songfestival. Oh ja. En Treintje koos toen Walk Along. En toen zei Anouk, die moet je nou net niet nemen. Doe dat niet, want daar ga je niet mee scoren. Maar Treintje dacht het beter te weten. En ze scoorde dan ook helemaal niet.
1: Verkeerde liedje, verkeerde jurk. Het ging helemaal mis.
0: Ja, Walk Along heette dat nummer. En jammer dan, het niks geworden. Maar Knocked was wel een leuk deuntje. Maar die is dan alleen maar op het album te vinden. Goed, we gaan eens even kijken naar de headlines. Want er zijn verder geen headlines aangevraagd.
1: Geen aanvragen, nee.
0: Nee, dan gaan we even kijken of we zelf dan misschien nog iets erbij hebben staan.
1: Ja, ik zag er wel eens staan, hoor.
0: Nou, vertel, welke wil jij?
1: Die, wat zag ik staan? Die, even kijken, die oud-gitarist hebben we dus gehad. Ja. Maar bijvoorbeeld Noorwegen wint van Brazilië. Dat wil ik wel even weten.
0: Ja, die hebben gewonnen van Brazilië. Met 2-0. Uiteindelijk 2-1. Want in de 10e minuut van de blessuretijd werd er nog een penalty gegeven.
1: Ja.
0: Noorwegen had nog nooit verloren van Brazilië.
1: Nee.
0: En dus toen was het al een beetje. En Brazilië is niet helemaal in hun best te doen.
1: Nee, dat zal het wel zijn. Ja. Maar de Vikingen hebben dus gewonnen van de Indianen. Dat is wel mooi, hè?
0: Min of meer wel, ja.
1: Dat vind ik wel mooi. En ik bedoel, op het laatste moment... Nou, ik vind het wel verrassend, ja. Dat, maar het is een beetje op het laatste moment. Maar heb jij nog gekeken, s'nachts? Heb jij nog nachtwedstrijden?
0: Nee, ik heb...
1: Geen nachtwedstrijden, hè?
0: Nou, ja, dat ligt eraan hoe ik slaap. Als ik wakker word, dan ga ik eruit. Maar hier, kijk, Haaland heeft gescoord in de 79 en 90ste minuut. En Neymar, die heeft dan van 90 plus 10. Dus in de 100ste minuut nog een penalty gescoord. Neymar stopt er in ieder geval meteen mee, want die heeft het wel gezien.
1: Goeie zaak, die mag eens een Ferrari gaan rondrijden in Sao Paulo.
0: Ja. Dus, nou dat... I can still hear you crying. Dat geldt voor alle Brazilianen.
1: Zeker voor Neymar.

0: Zo, even een bluesnummer van jouw lijst er tegenaan gegooid. En we kijken nog even of er nog wat bij zat bij de headlines.
1: Zat er voor jou nog wat bij, dat je zegt van, dat moeten we even ons licht op laten schijnen.
0: Nou, ik zit net even te kijken van, waar heb ik het gelaten? Ja. Maar hij is weg. Voor mij, ik vind het wel grappig. De probleemwolf moet eerder afgemaakt worden.
1: Oh, ja.
0: Maar er moeten wel alle onderdelen aanwezig zijn. Want je kan pas een product afmaken als alle onderdelen er zijn.
1: Ja, joh.
0: Ja, dat vind ik wel leuk dat je hem dus heel anders kan uitleggen als dat hij hier staat. Ze bedoelen natuurlijk, schiet af dat beest. En dan vragen we natuurlijk af, ja, als er een wolf is, een probleemwolf, noemen ze dan, dat ze die meerdere malen mensen of beesten aanvalt, daar mag je dan een vergunning voor aanvragen.
1: Ja.
0: En dan heeft die wolf ook een rugnummer. Waarschijnlijk dan, hè, want ja, hoe weet je dan welke wolf het, de wolf het is?
1: Nummer 1, nummer 2, ongeveer 100 zijn er, dus nummer tussen de 1 en 100.
0: En wie krijgt die vergunning dan? En is dat de enige die mag schieten? Of krijgt iedereen een vergunning? Ja. Dit is,
1: gaan we het leger erbij halen? Sluiten ze in met tanks? En wat doen we met al die probleemhonden, weet je wel? Die 2,3 probleemhonden.
0: Ja, ja.
1: En die 150.000 bijtincidenten. Ja, ik vind het ook, het is allemaal een beetje, hoe zeg je dat? De slager die zijn eigen vlees keurt.
0: Ja, dit is gewoon eigenlijk toestemming geven dat iedereen voor eigen rechten gaat spelen.
1: Gebeurt al, hè? Er worden geloof ik al iets van 50 wolven gewoon door boeren afgeknald. Zonder rugnummer en zonder vergunning. Nee, die boeren die, ik snap ze wel, hoor. Maar ja, ik heb hier een, ik heb vooral richting die 150.000 bijtincidenten van al die huishobby- en gezelschapsdieren, die honden. In vergelijking met 100 wolfjes die inderdaad een beetje gek doen. Ik vind het een moeilijke discussie. Maar ja, het kabinet is wijs en we hebben ze gekozen vorig jaar. Dus laat die maar schuiven, Bas. Nou, met D66 aan het roer gaat
0: kijk,
1: het.
0: Kijk, een wolf doet geen rare dingen. Een wolf doet natuurlijke dingen die hij altijd doet.
1: Ja.
0: Een hond die gaat bijten, dat is niet natuurlijk. Dat is,
1: zonder puppycursus gaat het helemaal missen.
0: Precies. Maar zo zijn er een heleboel dingen. Hè. Ik word altijd een beetje. Nu hebben ze weer de konijnenbusiness. Dat er zo ongelooflijk schandalig met konijnen omgegaan wordt. Net voordat ze naar de slag gaan.
1: Oh ja.
0: En dan denk ik, de slag dat is wel normaal. Dat je ze gewoon doodslaat en
1: op de barbecue gooit.
0: Gewoon hun leven beëindigt. Dat mag allemaal wel. Ja. Maar goed, ik snap wel wat ze bedoelen. Ja. Maar er wordt aan de ene kant een menselijke maat toegepast. Van ja, dat doe je bij mensen ook niet. En aan de andere kant hak je ze gewoon in de pan.
1: Ja. Hey, worden er zoveel konijnen gegeten dan Nederland?
0: Ik heb geen idee. Ik heb nog nooit konijn gehad.
1: Nee,
0: en ik hoef het ook niet.
1: Nee.
0: En,
1: jouw naam is Haas. Huh?
0: Precies. Nou, we gaan naar. Jij had voor alle mensen die naar het ziekenhuis moeten vandaag.
1: Ja, ik heb een zusje wat in het ziekenhuis ligt weer. Dus voor iedereen die in het ziekenhuis ligt. En we hebben hier ook een collega die.
0: Mirjam moet naar het ziekenhuis. Mijn partner moet vandaag naar het ziekenhuis.
1: Oh man. Dus voor iedereen die in het ziekenhuis ligt, een mooi salsa-nummer.
0: Ja.

0: Så, det var som...
1: Ja, Frankie Ruiz met Desandote. En hij schijnt dus een grote jongen te zijn in de salsa-wereld. Volgens mij komt hij uit Puerto Rico, maar... Venezuela, Puerto Rico, een beetje Caribisch gebied. Luister jij ook wel eens salsa in je vrije tijd?
0: Nou ja, ik ben drie keer... Als ik dan op vakantie ben geweest, dan zat ik altijd in de Caribbean.
1: Ja, precies.
0: En dan was dit soort muziek de hele dag door.
1: De hele dag door.
0: Heerlijk, ja, relaxend en zo. In het begin heb je zoiets, oh nee, toch niet de hele dag. Maar op een bepaald moment wordt het een soort...
1: Het zit een bepaald ritme
0: in. Meditatie, roesachtig gebeuren en... De sfeer wordt er gewoon heel los van. Zeker als die wind maar blijft waaien en die cocktails maar blijven stromen. En het weer mooi is en de stranden.
1: En het zijn geen vierkwartsmaat, hè? Dit nee. is een hele andere koek.
0: Ik weet niet het zijn wel vierkwartsmaat.
1: Oh, toch wel?
0: Ja. Het is alleen daar de tellen liggen op een andere plek.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar het is gewoon 1, 2, 3, 4.
1: Toch wel, ja.
0: 1, 2, 3.
1: Net zoals met reggae, maar het is allemaal een beetje meer afterbeat en dat soort dingen.
0: Ja, bij reggae is het echt nadrukkelijk. Afgebied.
1: Leuk. Ik vond het heerlijk en ik hoop dat alle mensen in het ziekenhuis het ook mooi vonden.
0: Ja.
1: Want daar ging het om, man. Dat ze er maar een beetje van op mogen knappen.
0: Mensen die, ja, precies. Maar het kan ook weer zijn dat een heleboel mensen naar het ziekenhuis moeten en denken, nou, ik zit echt niet op salsa te wachten, hoor. Kan. Ik wil andere muziek hebben, dus. Maar goed, dan moeten ze maar even een plaatje aan.
1: Wij hebben ons best gedaan en als je wat anders wil horen, ja, bel
0: dan
1: maar.
0: Dan horen we het graag. We gaan naar het nieuws van 9 uur.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientale. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
1: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A27 naar Almere tussen Hilversum en Huizen. Langzaam over 4 kilometer. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Daar doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: 滴滴滴滴滴滴滴滴滴。
1: Ja, dat was hem.
0: Ja, de Trigger Finger, hè, met hun speciale versie.
1: Ja.
0: Is ook alweer 10, 15 jaar geleden opgenomen. De
1: maanden tijd vliegt.
0: Echt waar, hè?
1: Zoals gisteren 30 jaar geleden getrouwd ben.
0: Oh, serieus? Nou, gefeliciteerd nog. 30 jaar getrouwd, 1996 heb je het over.
1: Ja, nee, ik ben geen 30 jaar getrouwd, maar 30 jaar geleden getrouwd ben.
0: Wacht eventjes. Dan heb je me weer, dan heb je me weer op de denkstoel. Ja, als je 30 jaar geleden. Oh, maar hoe zit dat precies? Nou, hoe zit dat precies?
1: Ik ben op 5 juli 1996 getrouwd.
0: Ja, maar wat is het verschil met wat ik zei dan? Dus je trouwde.
1: Nou, kijk, als je zegt 30 jaar getrouwd, dan betekent dat je nog steeds in het huwelijk nog steeds bestaat, maar dat huwelijk bestaat niet meer.
0: Oh, dat huwelijk bestaat niet meer. Ja, nee, ik zat aan je huidige partner
1: maar,
0: te denken.
1: Maar mijn huidige partner was wel mijn vrouw. Dus het is wel dezelfde. Dus het is wel dezelfde partner nog steeds.
0: Oh,
1: maar we zijn niet meer getrouwd.
0: Zijn we niet meer?

0: Maar je stond helemaal met niks op straat. Met de sinaasappelkistje zo op straat.
1: Ik had, kijk, we gingen niet met ruzie aan elkaar. Maar het moest even gebeuren, laat ik het zo zeggen.
0: Tuurlijk, ja.
1: En ik had een bedrijf. En dus ik heb gezegd, ik hou het bedrijf. Daar gaat zij niet aan lopen plukken.
0: Ja,
1: en zij krijgen privé alles. Dus wij waren daar heel minnelijk uitgekomen. Heel makkelijk ook. Alleen de familieleden, die willen oorlog en bloed zien. Hè?
0: Oh ja, die heb je ook nog, familieleden, ja. Ja, die
1: moeien zich overal tegenaan. En dat was wel leuk. Na een jaar kwam ik overal weer. Jongen, toen hadden ze dingen gezegd. En dan stond ik daar in één keer weer. Hè?
0: Ja. Bas, die stond weer op de stoep.
1: Ja, het zijn leuke dingen, zijn dat.
0: Maar wat, ik bedoel, even terug naar juli 1996, daar ben ik benieuwd naar. Wat herinner je, dat was een mooie zomer, een warme zomer ook, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar je herinnert je verder ook, er is zoveel drank doorheen gegaan dat je van die trouwdag niks meer weet? Of,
1: nee hoor, daar weet ik alles nog van.
0: De taart, ik neem aan dat jullie een taart hadden en zo.
1: Wij hadden geen bruidstaart of zo. Ja, misschien hadden we die wel, maar volgens
0: niet
1: mij...
0: Niet zo'n hele grote, in ieder geval.
1: Eerlijk gezegd, ik ontkennende hebben wij gewoon keuzegebak gedaan.
0: Oh, ja,
1: precies, dat iedereen gewoon kan kiezen. Want een bruidstaart, ja, dat moet je ook maar net allemaal lekker vinden. En we hebben denk ik losse keuzegebakjes gedaan.
0: En alles ook op één dag. Dat was helemaal gemeentehuis en
1: ja.
0: Ziekenhuis. Nee, gemeentehuis en we gaan er nog meer heen.
1: Naar de kerk.
0: Serieus?
1: Nou ja, ik bedoel, van haar kant, dat was allemaal heel gelovig. En van mijn kant was het heel feestelijk allemaal. Dus we moesten natuurlijk wel naar de kerk. Vanwege de andere helft van de familie.
0: Dus de dominee heeft jou nog even streng toegesproken.
1: Ja, dat was ook nog een dingetje. Ja, je moet dan van tevoren wel even laten zien van welke kwaliteit je bent. En zo.
0: Maar jij was katholiek, zij protestant. Of hoe zat dat?
1: Ja.
0: Twee geloven op één kussen, dus slaapt de duivel tussen. Je hebt het overleefd, want 30 jaar later, je zit er nog steeds. En jullie zijn nog bij elkaar.
1: Ja.
0: Dus. Applaus.
1: Ja. Dus wat dat betreft, maar dat was even gisteren. En de opening van het uur. En we gaan dit uur naar het regionale nieuws.
0: Staat voor de deur.
1: Maar jij had net een samba liedje.
0: Ja. Heb jij er ook een?
1: Ik heb er ook een.
0: Lekker.

0: Zo, dat was hem dan. Even de Two Man Sound Disco Samba. Om het uur even te verder openen. Wij gaan de regio in. En daar hebben we... Die kan meteen weg. Hoppa. Oh. Dan hebben we deze. Dat is wekelijkse agenda van Putten voor Elkaar. Op de website www.puttenvoorelkaar.nl kun je zien wat er allemaal gebeurt. Nou, koffie kan op zaterdag, dat is op 4 juli, maar dat is al geweest. Thee en taart van mantelzorgers, dat is op dinsdag, morgen dus. En daar kan je dus met een partner of een kind, de medewerker van Putten voor Elkaar is aanwezig. Voor mantelzorgers is iedere eerste dinsdag van de maand thee of taart. Onder het genot van thee of koffie en taart is een gelegenheid. Ik zit me net te bedenken, ja, dat is dus morgen.
1: Ja.
0: En dat is bij... 7 juli van 's middags 2 tot half 4 in Strout aan de Brinkstraat. Dan is er het Nostalgiekoor. Daar moet je wel even voor opgeven. De Relatiedesk. Het Geheugensteunpunt Putten. Maandagochtend vergeet me niet lunch. Dinsdagochtend inloophuis. Woensdagochtend atelier Bruin. Woensdagmiddag kwiekgroep. Vrijdagochtend vergeet me niet lunch. De klussendienst, de burennetwerk Putten, scootmobielclub, diepvriesmaaltijden bestellen, uitleen, hulpmiddelen, Medipoint, wegwijs in welzijn. Kortom, te veel om over op te noemen, of nu te vertellen. Ja. 0341 74 0051 voor informatie telefonisch en anders naar puttenvoorelkaar.nl. Ja, het is even een heleboel.
2: Ja, dat moeten mensen rustig terug kunnen lezen. En dat kan.
0: Dat kan ook. En dan hebben we nog... Putten neemt afscheid van twee vertrouwde politiegezichten. Agent Thijs Bakker en Jan van der Bos. De enkele weken voor hun pensionering. Dus die gaan ermee stoppen.
2: Ja, minder blauw op straat. Jammer.
0: Ja, hoewel...
2: Of worden ze vervangen?
0: Is het wel blauw? Is het toch zwart tegenwoordig?
2: Donkerblauw.
0: Donkerblauw, oké. Na een pensioneren nader blikken ze met de Puttenaren terug op hun loopbaan. Boven alles willen we de partners van de politie bedanken voor de samenwerking. Want dit werk kun je als agent absoluut niet alleen. Ik ga ervan uit dat er wel twee vervangers voor komen. Ja. Mogen we toch hopen. En dan gaan we er ook maar weer vanuit van het volgende nummer. Hebben we al wat klaarstaan?
2: Ja, toch?
0: Ja, dit vind ik wel grappig. Die stond op jouw lijst, Rod Stewart. En toen dacht ik, gaat hij nou Creedence Clearwater coveren?
2: Rod Stewart durft alles hoor.
0: Ja.

0: Rod Stewart met zijn versie van Have You Ever Seen The Rain?
1: Ja, dan gaan we deze week niet meemaken, die regen, denk ik, hè?
0: Nou, vanmorgen was het al motregen. Oh, ja, als ik zo naar buiten kijk, dan denk ik van...
1: Vandaag hebben we nog wat regen.
0: Gisteren werd er ook gezegd, ook bij radar en op de telefoon-app... Ja. Dat er geen regen zou komen. Nou, even later, de was stond buiten. En jawel hoor, bam! Ja. Begon het te regenen dus.
1: Miserie.
0: Het is, hier in Putten ging het flink te keren. Oh. Echt niet, echt te zuinig hoor.
1: De Ermelo hebben we ook wat gehad. Dus dan hebben we mazzel, joh. Dan hebben we regen gezien.
0: Ja, dus. Goed, dan gaan we eens even kijken wat we nog meer in de regio te melden hebben.
1: Ja.
0: Putten kiest ondanks tegenslag voor levering van voertuigen. Wat is dit nou, joh?
1: Vaag, hè?
0: De gemeente Putten zet de aankoop van 6 elektrische voertuigen voor de gemeentewerf voort. Ondanks dat de leverancier niet meer aan de oorspronkelijke opdracht kan voldoen. Dit klinkt weer naar vragen om problemen.
1: Gaat weer 1,2 miljoen euro kosten. Hè? Net zoals die Dassenburg.
0: Eens even kijken. 3 van de 6 voertuigen kunnen alleen in een lichtere versie worden geleverd dan was beoogd. Onder meer is de maximale snelheid lager, is er geen ABS aanwezig. Dit wordt veroorzaakt door invloeden die zowel buiten de macht van de gemeente als de leverancier liggen. De fabrikant van de voertuigen heeft zich teruggetrokken uit de Europese aanbesteding en bleek ook met de Noorderzon verdwenen. Ja, en met de 3 luchtere voertuigen kan de gemeente ook uit de voeten. Voertuigen zijn toegelaten door de Rijksdienst voor het wegverkeer en voldoen aan de geldende regelgeving. Het college van burgemeester en wethouders wil langdurige vertraging bij de aanschaf van de voertuigen voorkomen. De leverancier was ook de enige inschrijver tijdens de Europese aanbesteding. Nog meer een raar verhaal dit.
1: Met Europees. Wat heeft Europa met Putten te maken? En ik bedoel, hoe moeilijk is het om een paar vetbakjes te bestellen op Temu, weet je wel? Ik bedoel... Maar goed, het staat gelukkig niet bij wat het kost, want anders dan slaan we hier een studio achterover.
0: Maar ik heb ook niet het idee dat het om fatbikes gaat, hoor.
1: Nee. Ik
0: maar het punt is ook dat, hoe heet het, Europese aanbesteding, dat moet tegenwoordig. Je mag niet meer alleen in Putten de aanbesteding doen, dat is concurrentievervalsing.
1: Je moet helemaal naar Sicilië en naar Malta toe. En,
0: iedereen moet de kans hebben om in Putten te kunnen leveren. En dat ze met de Noorderzon vertrekken.
1: De wereld wordt er toch met de dag gaan mooier op, Bas.
0: Ja, knettergek allemaal. Maar goed, het is niet anders.
1: Het gebeurt.
0: Ja.

0: Het is ook al 4 eeuwen geleden dat Twaddes bekend was in Nederland.
1: Ja.
0: Zo, dat... Waar is het? Goed.
1: Sneekweek komt er ook weer aan, hè?
0: Ja. Sneekweek. Man, dat is druk, jongen. Ja. Ik was toen... ik heb een aantal jaren achter elkaar LOC'd toch met een boot gedaan.
1: Dat zei je toen, ja.
0: En maar 1 keer niets vermoedend zo de Sneekweek binnengereden. Och, binnengevaren.
1: Ja.
0: Ja, en dan ben je dus niet ervaren. Nou, jongen, ik heb...
1: Je zat tegen 3 botters tegelijk aan.
0: Alles botsingen gemaakt. Op een gegeven moment handmatig de boot maar gedraaid.
1: Ja.
0: Dus aan de kant gaan staan en bij de punt pakken. En dan die boot gewoon zo op het water draaien.
1: Vleugels erop gebouwd en
0: man,
1: de lucht
0: man,
1: in.
0: Man. En een hoop ruzie met iedereen.
1: Met die Vriezen heb je snel ruzie natuurlijk.
0: Ja, maar die verwachten dat je gewoon de regels kent op het water. En dat kenden wij natuurlijk helemaal niet.
1: Ja, nee, ja.
0: En de manier waarop je dan iets aanvliegt, of aanvaart eigenlijk in dit geval.
1: Maar leuk, ja, ook weer meegemaakt. Maar dat was geen succes, die Sneekweek voor jou toen.
0: Nou ja, Sneekweek op zich, stappen en zo, dat is op zich wel leuk. Maar met die boten tussen de ervaren... Man.
1: Die boze blikken van al die blonde Vriezen. Waar was je toen? Was je toen in Sneek? Waar ben je toen geweest, zeg maar? Herinner je nog plekken waar je...
0: Ja, dat was met name in Sneek.
1: Oh ja.
0: En daarna ook zo snel mogelijk. Kijk, als je op het eenmaal op die meren zit om Sneek, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Ja. Maar zo gauw je die vaten ingaat en dan al die boten tegenkomt, begin dan met de snelheid. Hé, wacht je niet.
1: Maar hadden jullie een motortje, die hadden wel een motor erop, toch?
0: Het waren jachten, dus geen zeiljachten, maar echt motorjachten.
1: Oh ja.
0: En wij gingen gewoon vol gas. En dat mocht natuurlijk helemaal niet.
1: Nee.
0: En dan krijg je de golfslag en al die dingen meer. Maar remmen zit er ook niet op. Hè. Zo'n boot heeft een bepaalde vaart. Dus op het moment dat je ergens op afgaat. En die Vriezen die beginnen dan op zijn Fries. En dan versta je dus niet.
1: Nee.
0: Dus ze geven je allemaal adviezen. Adviezen, zeg maar.
1: Adviezen.
0: Maar je kan er niks mee. Want je weet niet eens wat ze zo hebben.
1: Niet te geloven.
0: Wat we wel weten is dat het bouwteam van Erik Ras weer wat verzoekjes ingediend heeft.
1: Ja.
0: En hier komt de eerste.

0: zeer bijzonder plaatje.
1: Ja. In my head. The Haunted Dude. Ja, it's all in your head. Hè? Alles wat je bent zit in je hoofd.
0: Ja. Yeah.
1: En maar deze jeugd is behoorlijk haunted. Ja, ja, ja. Maar mooi, ja. Mooi sfeertje.
0: Ik heb in mijn mapje gepleurd. Dus die gaan we nog vaker horen. En we gaan ook even naar het volgende nieuwtje. Wil jij hem even doen?
1: Ja, een bericht van de Fencing Ermelo. Die introduceert de Willem Glimmerveen trofee. En dat gaat dan over een schermvereniging. Tijdens de ALV van 3 juli heeft het bestuur van Fencing Ermelo voor het eerst de Willem Glimmerveen trofee uitgereikt. En met deze jaarlijkse onderscheiding spreekt de vereniging haar waardering uit voor leden, ouders, vrijwilligers die zich op bijzondere wijze inzetten voor de verdere ontwikkeling van Fencing Ermelo. De trofee is vernoemd naar erelid Willem Glimmerveen, die na een indrukwekkende jarenlange schermcarrière heeft besloten zijn actieve loopbaan te beëindigen. Zijn betrokkenheid, zijn inzet en bijdrage aan de schermsport vormen een inspiratie voor onze vereniging. Al dus het persbericht. Dit jaar heeft zeg maar Zep Visser de trofee ontvangen. En hij heeft iets opgezet voor kinderen, geloof ik, samen met de trainer. Arnold Post nam hij het initiatief voor Riddertjes Schermen. Een programma waarin kinderen van 5 tot 9 jaar op een speels en toegankelijke manier kennis maken met de schermsport. Met de introductie van deze trofee onderstreept Fencing Ermelo het belang van vrijwilligers, initiatief en betrokkenheid. Zij vormen de basis voor een bloeiende vereniging en een sterke toekomst voor de schermsport in Ermelo.
0: Nou, dan wensen we ieder de ontvanger van deze eerste keer trofee heel veel gefeliciteerd daarmee.
1: Felicitaties.
0: Ja, felicitaties. En dat hebben we dan maar gehad. Gaan we naar het volgende verzoekje. Komt uit hetzelfde klusteam.

0: Clint Eastwood, de Gorillaz. En dan hebben we nog een nummertje van Paul Hardcastle klaarstaan met de Jazz Masters.
1: Ja, Paul Hardcastle ken je ondertussen.
0: Denk van 19, ik. Paul Hardcastle.
1: Ja, is echt 19, een, ja. Een beetje een aparte, dansbare, jazzachtige, smooth-achtige. Ik vind het een heerlijke gozer. En ja, hij heeft ook een zomers nummertje.
0: Nou, dan gaan we daarna luisteren en daarmee sluiten we dan meteen het derde uur af. En openen we weer straks na het nieuws het vierde uur.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
2: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
1: Kort voor die aanval had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 km per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
3: I've just got married. I'm only 6 months in.
4: But if it goes tits up, let's just pretend.
3: Oh, Kylie, clearly.
4: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
3: All of the above.
4: All right, it's a triple.
3: She's terrific.
4: All right, that's fair.
1: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je nog 10 minuten vertraging op de A50 van Arnhem naar Os, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Uprising van de Muse van jouw lijst.
1: Yes.
0: En we gaan dadelijk bellen met Ronnie Mans, dus we draaien nog even twee platen. En dan is het wel kwart over, denk ik zo.

0: Blurm. Ja, ik zit er te denken. Ik dacht dat het een zangeres was, maar dat is Björk.
1: Dat, ja, die Blur, heb je nog.
0: Björk, ja, die
1: Björk uit IJsland, ja.
0: Ja.
1: Ik heb ook wel draaien, maar dat is nog experimenteler dan Blur.
0: Ja.
1: Meestal. Ja.
0: Ja. Nou, we doen niks experimenteels nu.
1: Nee.
0: Want we gaan bellen met Ronnie Mans. Anderhalve minuut vroeg. Nou ja, maar
1: probeer het.
0: Hij zal,
1: kijken of Ermelo wakker is.

0: Ja.
1: Goedemorgen,
0: Ja, het weekend is weer voorbij.
1: Hey, is het alweer zover, jongen?
0: Ja, jongen, het gaat weer van je rapmans, hè?
1: Het is hartstikke snel, ja.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, zijn de vakanties hier al begonnen?
1: Nee. Hier moeten ze nog 2 weken naar school.
0: Ja, Oké, nog twee weken wachten.
1: Even 2 weken doorbijten.
0: Oh, maar dan hebben jullie het dus vrij rustig, denk ik.
1: Wat zei jij?
0: Dan hebben jullie het vrij rustig nog? Of,
1: nog wel. Het noorden is net begonnen.
0: Ja.
1: dat betekent, aangezien het noorden vakantie heeft, dat er ook wat extra activiteiten deze week zijn. Mm-hmm. En dan kun je bijvoorbeeld morgen heb je een kinderactiviteit bij Museum het Pakhuis, Nova en de Archeoloog. Nova neemt je op reis, heel ver terug in de tijd. En alles draait om de prehistorie. Toen mensen nog geen telefoons hadden, maar wel wisten hoe ze brons konden gieten. En dat ontdek je ook, hoe de bewoners van de Veluwe bijlen en sieraden maakten van metaal. Een doorlopende activiteit tussen 11 en 4 in Museum het Pakhuis aan het Molenaarsplein nummer 24. Dan gaan we door met maak jouw eigen fossiel. Dat is ook morgen bij Museum het Pakhuis. Je ontdekt hoe fossielen ontstaan en je gaat zelf aan de slag om er eentje te maken. Laat je creativiteit spreken en neem jouw oude vondst mee naar huis. Ook doorlopend tussen 11 en 4 bij Museum het Pakhuis. Dan hebben wij de Bijenwijn fietsroute. Die begint woensdag weer. Vertrekkend vanaf de VVV om 2 uur. Een mooie tocht door Ermelo. En bovendien stop je onderweg bij Wijngaard Delft. Waar je iets te horen krijgt over de wijngaard. En er is een imker aanwezig die het een en ander over de bijen en het houden van bijen. Hij vertrekt om 2 uur vanaf de VVV. De kosten zijn €5 en aanmelden dat kan bij ons. Dan begint ook woensdag de kermis op het Raadhuisplein. Dat is woensdag tot en met zondag staat er weer een kermis op het programma. Met diverse leuke attracties. Hij begint woensdag om 1 uur en dan is hij tot 10 uur open. En het kermisterrein is dus op het Raadhuisplein. En we hebben Folly Festival. Dat is ook vanaf aankomende woensdag op het Weitje. Dat is een groots evenement voor gezelligheid, volleyballen, je kunt de teams aanmoedigen en bovendien kun je zaterdag kun je ook nog vrij spelen. En het is een recreatief toernooi waar circa 128 teams aan meedoen. Bij het Weitje is dat. Dan hebben we nog de donderdag. En de donderdag hebben we een avondzwerfwandeling. Vanaf de Schaapskooi bij het bezoekerscentrum Ermeloze Heide. Het is een wandeling onder leiding van natuurgidsen. En die voert je door de bossen en over de Ermeloze Heide. Vanaf 7:30 begint die. En de kosten zijn €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen. En aanmelden, dat is even verplicht. Dat kan via de website van Schapendrift.nl. Tot zover.
0: Nou, morgen zit weer.
1: Dat dacht ik.
0: We gaan kiezen Trams met Shout, The Train met Hey Soul Sister of Wim Sonneveld met Het Dorp.
1: Ah, laten we Wim Sonneveld maar even doen.
0: Nou, dan knallen we Het Dorp tegenaan en dan wens je een hele fijne week.
1: Joe, doei doei. Hey.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Trevor Horn was er met Sky Show. En ja, er komen nu een hoop verzoekjes bij. Dus nu moeten we even de kop erbij houden. Want anders gaat het niet eens meer passen allemaal.
1: Stroom binnen.
0: Ja.
1: Was die dus... Trevor Horn, was die van One Direction? Nee.
0: Nee.
1: Is dat een andere Trevor? Ja? Nile Horn was dat. Ja.
0: Ja, dit is een heel oude horn al. Eens even kijken. Ja, we gaan even weer wat regio nieuws erbij pakken.
1: Rond 10:30, ja.
0: Eens even zien, wat hebben we dan in de aanbieding?
1: Stond nog wel wat open, hè?
0: Ja, oppositie Putten mist de toekomstvisie in zijn coalitieakkoord. Ja, maar ja, dat... ik blijf er wel over verwonderen over de politiek, hè?
1: Ja, er is helemaal geen toekomst voor Nederland, joh.
0: Nee, joh, man, er is helemaal niks mooi. Je kan niks plannen en zo.
1: Deuren dicht.
0: Dus je kan er wel een visie in zetten, maar dan is het achteraf... Ja, maar de toekomstvisie is niet gerealiseerd. Nee, dan krijg je dat weer, dus... En... Natuurlijk, het is oppositie, dus je moet er iets negatiefs van vinden. Het zou raar zijn als oppositie zegt, oh, van een geweldig akkoord, wat vinden we, kunnen we ons hierin vinden?
1: Ja, overal een klap opgeven.
0: Ja, precies. Dus nee, dat zou maar zo kunnen. En dan, het lijken wel duivenkooien, joh.
1: Ja.
0: Kabinet zet de rem op uitzetten vakantieparkbewoners. Wat betekent dit voor Putten? Ja, mensen die permanent in een recreatiewoning wonen, mogen niet zomaar op straat belanden. Het kabinet stopt met het eerdere plan voor de landelijke instructieregel, maar maakt wel nieuwe afspraken met gemeenten. Voor Putten is dat gevoelig nieuws, omdat recreatieparken en permanente bewoning hier al jaren een stevig dossier zijn. Niet iedereen krijgt zomaar groen licht.
1: Ja, met kapitale letters. Hè?
0: Ja, dus de woningnood is nog altijd hoog en mochten mensen die uitgezet worden... in de problemen komen, dat is ook weer niet de bedoeling.
1: Ja, het ziet er op zich nu wat beter uit. Maar net met het bericht van net, het is een beetje zwalkend beleid. Hè? De ene maand hebben ze dit. En een maand later is het weer wat anders. En niemand weet wat het allemaal betekent.
0: En iedereen vindt er ook wel anders van. En als we er een bank op hebben, 76 verschillende meningen. Oh. En als we dit doen, dan is de andere club het niet eens. En als die het doet, dan vindt die het er niks. En daar ga je never nooit uitkomen.
1: Het is een land met 1000 zorgen en 1000 doden, Bas.
0: Ja, 1000 doden. Ja, dat zou wel helemaal erg zijn. En dan Centrum Putten wordt aanstaande zaterdag extra gezellig.
1: Oh, dat is leuk.
0: 11 juli, een vrolijke middag met muziek en activiteiten. Het topteam zorgt tussen 11:30 en 4:00 voor live muziek, een rijdende DJ, schminken en een piano waar bezoekers zelf ook op mogen spelen. Nou, wat wil je nog meer?
1: Ja, nee, maar dat is ook de oplossing van Nederland. Je moet alles schminken, joh. Een hele bak vol met make-up eroverheen. Ja. En dan lijkt het nog wat.
0: Ja, gewoon schminken met z'n allen en lekker feestelijk naar huis. Dan hebben we in ieder geval allemaal klantjes thuis zitten.
1: Hier, en dan deze. Ja,
0: dat ziet er mooi uit, hè?
1: Ah, lekker.
0: Foppens Zoet en Koffie kiest eigen naam naar bewolken maanden in Putten. Wat doe je als ondernemer als je belangrijkste bakkerijassortiment in één klap wegvalt? En al bijna tegelijk verderop in Putten een andere ondernemer start met een ijswinkel, terwijl je zelf ook ijs verkoopt. Voor Foppens Zoet en Koffie aan de Dorpstraat betekent het vooral één ding. Snel schakelen, blijven bouwen en kiezen voor een eigen koers.
1: Kijk.
0: Van Limburgia naar Foppens Zoet en Koffie. Nou, dat moet je allemaal maar gaan proberen. We hebben hier een plaatje voor ons. Ziet er gezellig uit.
1: Ja, zeker.
0: En verder kan je het alleen maar proefondervindelijk meemaken. Dus dan moet dat maar even gebeuren. Goed, zijn wij toe aan weer wat muziek.
1: Verzoekje.
0: Ja,
1: reggae.
0: De reggae toe nog even.
1: Ja, ik had de reggae erop staan. Black Uhuru. Spongy goed. Reggae.
0: En Uhura, die zat toch op de Enterprise, of niet?
1: Zou kunnen, ja.
0: Ja, hè?

0: Hi, Riemann.
1: Du mi nog een rumbone, man.
0: Jamaica, man.
1: Jamaica, rumbone. Vind je rumbone ook lekker?
0: Nee, die sla ik meestal over. Maar ik heb zoals op, het is toch chocola met rum erin, hè? Of niet?
1: Ja. Een beetje knapperige chocola. Ja, lekker, man.
0: Maar hoor. Ik ben niet zo van de alcohol en de rum. Maar ja goed. Eén keer per jaar kan wel, hè?
1: Ja, één keer per jaar. En dan, maar dan moet je wel gelijk 80 rumbone naar binnen gooien. Anders heb je... Ja, dat anders kom je niet...
0: Moet je even de hele zak leegmaken.
1: En Koos die zegt net, is dat niet Trevor Horn? Was dat niet de zanger van Yes? En,
0: we hebben even gezocht.
1: Ja, en ik dacht dat John Anderson was. Maar later, het waren allebei de zangers.
0: Ja, die man heeft zijn... Koos heeft weer zijn feilloze geheugen. We gaan helemaal terug naar 1980, 81. Toen was Trevor Horn inderdaad een jaar lang zanger van Yes. Dus die man is ongelooflijk, Basio.
1: Maar die John Anderson, daar is Koos ook fan van. Maar ze hebben allebei een beetje van die hoge stemmetjes.
0: Oh, ja.
1: En John Anderson was dus ook zanger van Yes. Dus... Nou, kijk eens aan. Maar goed dat we er even terugkijken. Want Koos had ook een verzoekje gedaan, zie ik.
0: Heel snel daar.
1: Ja, dat valt helemaal niet meer op. Dus al dat gecommuniceerd via WhatsApp.
0: Maar het is nog geen 12 uur, dus we hebben nog even...
1: Wat dat betreft gaat hij goed. Want de schilders uit Ermelo hebben ook een verzoekje.

0: Fountain DC met Boys in the Battleland op verzoek van de schilders uit Ermelo. En we moeten even een verzoekje van Koos klaarzetten.
1: Aha.
0: Maar dan ook even wat boodschapjes uit de WhatsApp-pak erbij pakken. Want als Japo die zegt bijvoorbeeld... Goedemorgen, hier zijn we ook weer met z'n tweeën een poosje. Arjen is er en die is van de andere dierenartse praktijk, namelijk Animal Care. Dan wordt die ook eens genoemd. Ah. Ja, maar Animal Care kan ook adverteren bij VeloWM. Dan worden ze elke dag genoemd, dus dat is geen enkel probleem. Maar welkom Arjen, ook samen met Els Japo.
1: Wat zijn ze aan het doen? Schaapjes beter maken en koetjes beter maken?
0: Ik heb geen idee wat ze aan het doen zijn. Nou, help ons wat meer uit de droom. Wat zijn jullie precies aan het doen dan?
1: Op de boerderie.
0: Ja, laten we dat ook maar even weten, wat er nou gebeurt op een boerderie. Ja, inderdaad. Dan
1: over die Haunted Ute, een extra berichtje. Dat de Haunted Ute, wat Erik Ras en zijn team heeft aangevraagd, die stond op Rock Werchter.
0: Ja, die stond op Rock
1: Werchter. Hebben we gedraaid.
0: En die willen ook nog een verzoekje. Nou, laten we die ook maar even pakken.
1: Op Nederlandse kwaliteitsmuziek.
0: Ja, en dan gaan wij ook nog even naar de regio. Want Harderwijk wijst bezwaren tegen de laadpaal af. Bezwaren tegen het plaatsen van een laadpaal voor de deur van de inwoners van de gemeente Harderwijk zijn door het college van burgemeester en wethouders niet ontvankelijk verklaard. Het neemt daarmee het advies over van de commissie bezwaarschriften. Daar moeten die mensen, waarschijnlijk hebben ze geen auto dan. Maar waarom zou je tegen de laadpaal voor je deur zijn? Tenzij je natuurlijk bang bent dat Jan en alle man daar gaat staan en dat je jezelf je auto niet meer kwijt kan.
1: Precies, of straling of zo, weet je wel.
0: Ja.
1: Elektrische straling. Ja.
0: Uiteindelijk is het toch allemaal weer egocentrisch, hè? Ja.
1: Meestal wel,
0: inderdaad. Dan een dubbele expositie in de Catharinakapel. Brengt natuur en stilte samen in Harderwijk. En... opnieuw wordt er ruimte geboden aan regionaal talent. Van 9 juli tot en met 1 september is daar de dubbeltentoonstelling tussen wild en stilte te zien. Met werk van kunstenaars Fernanda Hulman en Miranda Adam. Twee verschillende stijlen, ingedeelde liefde voor ambacht, aandacht en schoonheid. Nou, gaat dat allemaal zien in de Catharinakapel. Even een paar fotootjes bij. Ziet er wel aardig uit.
1: Ziet er best wel professioneel uit. Nachtwacht op de achtergrond, ja. Dan
0: wil het wel, nachtwacht erbij. Nou, dus daar kan je ook heen. En dan gaan wij naar het verzoekje van Koos. Ook weer een lekker nummer.
1: Ja, 70's.

0: terug in de jaren 70 met Cheap Trick and Surrender.
1: Ja, ze toen, deden ook voor de 70's show. Deden hun ook,
0: dat is ook wat, hè? Toen alles nog mooi en goed was in Nederland, Bas. Toen we nog ruimte hadden en de woningen betaalbaar waren.
1: Ja. We hebben het zo moeilijk over deur. Niet zo woke en pepperig. En,
0: Gewoon lekkere elektriciteit aan en rammen maar.
1: Rammen met die zooi. Goed, dat hebben we dan allemaal. We gaan het allemaal meemaken. Wat we ook gaan doen is nog even weer wat regionaal nieuws erbij pakken. Zoals Harderwijker Betsorgel viert het 200-jarig jubileum. En dat doen ze met een concert van Jaap Zwart. Het orgel bestaat 200 jaar. Dat is ook wat, hè? Een orgel dat 200 jaar bestaat. Eens even kijken. Op donderdagen van 9 juli tot en met 27 augustus worden er speciale concerten op dat Betsorgel gevierd. Ik zeg automatische orgel dan ook, hè? Door die omlaut op die Bets. Betsorgel. Nee, maar het is Betsorgel natuurlijk.
0: Orgel, ja, dat is wel bij de les blijven.
1: Het schijnt wel een dingetje te zijn. Het concert begint elke keer om 7:45. Nou, ik ga het noteren. En dat is dus
0: twee maanden lang ongeveer.
1: Twee maanden lang, elke donderdagavond.
0: Grote Kerk Harderwijk.
1: Ja. En dan Jong Talent krijgt podium bij de Baseline Summer School. En jongeren die zich dolgraag willen ontwikkelen in muziek, performance, techniek en community building zitten deze zomer goed bij de Baseline Summer School. Kun je inschrijven nu en dan moet ik even kijken waar dat dan precies is. Want het is een heel verhaal.
0: Ja, behoorlijk verhaal. Estrado.
1: Ja, www.estrado.nl/summerschool. En als je wil lezen wat er allemaal, wat allemaal over gaat, moet je even naar de Harderwijkercourant.nl. Dat is een column, die hoeven we niet voor te lezen. En dan maakt Harderwijk zich ook nog op voor de eerste editie van gratis hip-hop festival Spuug.
0: Tja, dat komt natuurlijk van spitten, weet je wel. Van dat, dus spit is natuurlijk Engels. Ja. En dat hebben ze gewoon heel lomp vertaald naar het Nederlands spuug. En dan wordt het opeens heel vies.
1: Ja, precies.
0: Zo, ja. Typisch Nederland, hè.
1: Is dat slimme marketing?
0: Nou, ik bedoel, het hoeft niet allemaal Duits en Nederlands te zijn. Want we zitten nu onderhand wel 3, 4, 5 talen door elkaar te spreken hier ook bij Veluwe FM. Maar spuug, ja, had voor mij wel wat meer classy mogen zijn. Maar ja. Wat hip-hop festival, hoe zou jij een hip-hop festival noemen?
1: Ja, ik weet het ook niet, maar ik weet nog wel in het verleden dat er een band was, gratis bier. Nou, die traden nergens op. Want die zaalhouder die dacht, ja, daar. Vanavond, vanaf 8:00, gratis bier. Ja, maar in ieder geval, op zaterdag 5 september is dit spuugfestival. Dus zorg dat je de mond nat houdt.
0: Ja.
1: En dan, verse coalitie wil Harderwijk nog beter en mooier en veiliger maken.
0: Doe maar.
1: En dat is de coalitie van gemeentebelang, ChristenUnie, VVD, CDA. We willen opnieuw fors gaan inzetten op meer woningen, herkenbare lokale zorg, een groene leefomgeving en een open bestuur. Ja, ik heb zo'n idee dat daar het laatste nog niet over gezegd is. Maar meer kunnen we er niet over zeggen. Dan gaan wij weer even naar een verzoekje. En dat komt van het bouwteam van Erik Ras.
0: Hollandse glorie hadden die aangedaan.
1: Hollandse glorie, ja, inderdaad. Dit is echt Hollandse glorie, hoor. Leeft zij nog?
0: Gaan we even opzoeken. Connie van der Bos. Een roosje, mijn roosje.
1: Een roosje, mijn roosje.

0: En van het roosje gaan we meteen door naar een ander bloemetje, een margrietje.
1: Tja.
0: Die hebben we ook nog. En ook uit de hoge hoed van Erik Ras en zijn team.

s'nachts niet slapen, denk je nog te veel aan toen. Wie zal je begrijpen, het blijft toch van ons samen, je kunt er niet veel meer aan doen. Je leven kan al leeg zijn, in 5 jaar kun je...

0: Nee, en net zoals Connie van den Bossche overleden is, is Annie Jansen dat ook al een poosje. Dus die laatste zin, die zo waarheid als een koe, ook al zie je mij niet meer.
1: Ja.
0: Nee, ja, dat dus. Hè. Goed, we zijn toe alweer aan het nieuws van 11 uur.
1: We gaan erheen.
0: We gaan erheen en dat duurt nog een seconde of 17. Dus komt er zo aan.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Tame Impala, daar begonnen we mee. En komt van de lijst van André.
1: Ja, poem, was opeens afgelopen.
0: Ja, en ik hield die mee op.
1: Ze doen het allemaal, hè? Ze flikken het allemaal.
0: Ja, dan zeggen ze gewoon, zoek het uit, bekijk het maar.
1: Stoppen ermee.
0: Ja. Nou, ze doen maar. Wij gaan gewoon lekker door met het regionale nieuws. Muziekrotonde in hier de feestelijk onthuld als eerbetoon aan kunstenaarbeid en de gebroeders Brouwer. En dat is afgelopen zaterdag. Is die moet muziekrotonde feestelijk onthuld door Rende Brouwer. In bijzijn van de familie, dorpsgenoten en andere belangstellingen werd het bijzondere monument officieel in gebruik genomen. Nou, dan een fotootje erbij van de rotonde en daar staan de gebroeders Brouwer daar een beetje een partijtje te blazen. En want die komen uit hier.
1: Aha.
0: Ja. En dan een nieuw inclusief speelstel in speeltoestel in Slingerbos. Speeltoestel in Slingerbos feestelijk geopend. Dat is afgelopen vrijdag al gebeurd. Geopend door.

0: eens even kijken. Een zomeractie van ondernemersvereniging. En deze zomer kan dat extra aantrekkelijk zijn. Je maakt minimaal bij een besteding van minimaal 20 euro... maak je kans op een cadeaubon te waarde van 50 euro.
1: Aha.
0: Nou, de heleboel acties maar in de winkel kan je er wat over vinden. En anders moet je even lezen in Ermelo van nu. Dan zie je de hele regelgeving, hoe dat bedoeld is daar.
1: En wie er meedoet en zo, welke winkels er meedoen.
0: Ja, en Aalt en Mandy Boeven halen overtuigend uit. Dan denk je, hebben die meegedaan aan de bokswedstrijd?
1: Ja,
0: nee
1: precies.
0: Hoor. 7 duiven bij de eerste 10 op de dagvondvlucht van Châteauroux. Ja.
1: Hebben ze wel wat wit poeder gesnoven, die duifjes, of niet?
0: Ja, wel.
1: Oei, dat kant daar niet. 7 van de 10.
0: 7 van de 10 hebben we dagvondvlucht vanuit Châteauroux ook nog eens een keer. 673 kilometer.
1: Oh ja.
0: Nou, gaan we eraan staan.
1: Gefeliciteerd hoor.
0: 36.000 duiven, iets meer dan 36.000 duiven hebben meegedaan. En 7 van Aalt en Mandy Boeven zaten bij de eerste 10. Moet nagaan.
1: Ja, daar zit toch een addertje onder het gras, denk je dan, hè?
0: Addertjes zijn over het algemeen niet echt goed voor duiven. Maar in dit geval zou je het wel denken, ja. Goed, gaan wij weer even door naar een stukje muziek. Want Phantom Living, moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, daar is wel een kleine bijsluiter bij. The Fix is een heel leuk, vind ik in ieder geval, een heel leuk, obscuur jaren 80 bandje. En dit nummer Phantom Living werd als een van de 3 of 4 nummers halverwege de jaren 80 door de regisseurs van Miami Vice gebruikt in de serie van Miami Vice met Sonny Crockett en Ricardo Tubbs. En dat Phantom Living is een van die nummers die je in Miami Vice halverwege de jaren 80 tegen kan komen. Ken die ijzer, de Fix?
0: Nee, zeg me niks zo. Dus ik ben heel benieuwd.

0: Nou, daar hebben we hem dan gehad. Phantom Living. Apart sfeertje.
1: Ja, een beetje duister. Werd gebruikt bij de wat duisterder afleveringen in Miami Vice.
0: Oké.
1: Weet je, de eerste twee seizoenen waren heel vrolijk. En totaal 5 seizoenen. Maar Sonny Crockett en Ricardo Tubbs, die ken je wel, hè?
0: Don Johnson.
1: Ja, maar jij zei al dat je in de jaren 80 niet al zoveel tijd had om Miami Vice en de A-Team en zo te kijken. Je was druk, hè, geloof ik?
0: Ja, dat was een drukke muzikantenperiode. Maar die A-Team, dat was volgens mij op een doorweekse dag. Volgens mij op maandag. En op maandag hadden we nooit wat te doen met de band.
1: Oh ja, dus
0: daar heb ik nog wel eens wat van meegekregen. Maar voor de rest eigenlijk, A-Team was ook niet... Nou, had niet zo mijn aandacht.
1: Nee, Miami Vice was wat dieper en wat realistischer. De A-Team was meer een gimmick, aflevering. Maar die Colonel Hannibal en zo, ja, en die andere maten van hem, Face BA, ja, heerlijk. Maar ik vond, mijn voorkeur gaat ook uit naar wat meer diepgang. Dus Miami Vice vond ik erg goed, hoor, Miami Vice. Mm. En,
0: dat zou me zo kunnen. Dus ik heb daar niet al te veel van meegekregen.
1: Dit was in ieder geval muziek. Ze gebruikten natuurlijk van allerlei soorten muziek erin. Dat was ook de tijd. Hele nummers werden gedraaid. Van Genesis ook. Hè, van, weet die kerel. Genesis. Wie is de voorman van Genesis?
0: Phil Collins.
1: Phil Collins, ja. Die zat er ook in de begintijd.
0: Daarvoor was het die andere gast. Peter Gabriel.
1: Oh
0: ja, dat was de zanger van Genesis.
1: Oh, ja. Ja.
0: Maar die ging weg en toen ging Phil Collins van de drumstel naar...
1: Ja, want die hield wel van vooraan staan, Phil Collins. Dat is wel een mannetje die kon je destijds overal zien. En nu is het heel stil, net zoals in het Leuvenumse bos. Zie
0: ja,
1: ik.
0: 8 juli kun je met het oog van de natuur 10 kilometer wandelen in het bosreservaat. De stille eenzaamheid samen met de KNNV Noordwest Veluwe. En als je dat wil, moet je even naar de website gaan aanmelden. noordwestveluwe.knnv.nl/agenda. En dan kan je lekker 10 kilometer meelopen. En dan broer en zus Brocking geven een concert op de Kasteel de Vaneburg. En dat doen ze op vrijdag 28 augustus. Het concert Zomerdromen in de concertzaal van Kasteel de Vaneburg. En de 3 jonge muzici, broer en zus... Wacht even. Ja, de 3 jonge muzici, broer en zus, brengen een gevarieerd programma met muziek uit verschillende stijlperiodes. Broers en zus, zus en broers.
1: Ja, het is ook voor de journalisten tegenwoordig moeilijk, hè?
0: Ja, het is schijnbaar heel erg moeilijk om duidelijk te zeggen wat je nou wil.
1: 2 broers, 1 zus.
0: Ja. 2 broers en 1 zus, ja. Dan is de kop dus verkeerd, maar goed. Dat dus. Wanneer was het ook alweer? 28 augustus. Ik heb het idee dat er nog wel wat overkomt. Ja. Gaan wij alweer naar een volgend nummer. En dat is Confirmation. Ah. En dat is dan Justin Bieber.
1: Ja,
0: jij hebt ook van alles op je lijst staan.
1: Ik ga alle kanten op. Het is 1 grote flipkast op deze maandag.
0: Ja.
1: Maar het kan allemaal in de zomer. En
0: ja,
1: Justin Bieber die geeft ons een beetje Confirmation.

0: Nou, dat doet hij toch best mooi, hè, Justin?
1: Justin, ja.
0: Inmiddels ook aan de kinderen en aan de vrouw. En, volg jij Justin Bieber een beetje?
1: Nee,
0: denk ik niet,
1: nee, helemaal niet. Nee.
0: Houden zo, joh.
1: Heb ik niks mee met de hele Justin Bieber niet. Maar af en toe komt er een plaatje voorbij dat ik denk, oh, dat doet hij niet verkeerd.
0: Ja, dat heb ik ook bij hem. Ja.
1: Ja. Hé, hey, André, hoe heette die krokodil?
0: Die krokodil? Hoe heet het, die krokodil?
1: Ik weet niet wat die...
0: Even iets meer toelichting, Erik.
1: Erik, we moeten iets meer.
0: Gaat het
1: toelichting
0: over een plaatje? Gaat het over... ik kan me niet herinneren, krokodil. Heeft hij het over een plaatje waarschijnlijk?
1: Ik weet niet waar hij het over heeft.
0: Erik Das, kom maar op. Ik ben benieuwd wat je precies bedoelt. En dan gaan we antwoord geven ook.
1: Vanaf vanavond tot en met donderdag 9 juli deelnemen aan de jaarlijkse motoravondvierdaagse van Stimon. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om één, meerdere of alle vier de avonden mee te rijden onder begeleiding van een tourleider. Dus dat begint dan vandaag al. En de ritten starten iedere avond vanaf de parkeerplaats op de Goudranet in Terschuur. Om 7 uur vertrekt de groep voor een toertocht door de regio. Deelname is gratis. Wie na afloop gebruik wil maken van koffie, frisdrank en hapjes betaalt 3 euro per persoon per avond. Zo.
0: Nou, valt mee.
1: Koffie, frisdrank en hapjes voor 3 euro. Nou, dan ga ik niet met mijn rode motor rijden. Dan gaan we gewoon elke avond hapjes doen.
0: Aha.
1: Nou, dat dus. En dan Ermelo bekijkt de toekomst van speelvoorziening op het Molenaarsplein. Dat is ook weer zo'n ding, hè?
0: Ja.
1: Speeltuinen zijn, of de speeltoestellen zijn door de gemeente verwijderd omdat ze beschadigd waren.
0: Hoe zou dat nou komen?
1: Ja, dat wordt gebruikt waarschijnlijk.
0: Toen Nederland de wedstrijd van Marokko verloor, zeker?
1: Ja, dat
0: toen,
1: zou
0: weet
1: zo kunnen. In de speelvisie is opgenomen.
0: Ja, daar komt hij.
1: Dat vernieuwing plaatsvindt in 2034.
0: Ah, lekker.
1: Dus over 8 jaar komen er weer nieuwe toestellen. Ah, het zal dat niet
0: ik denk
1: zijn.
0: Trouwens, ik denk trouwens dat Erik Ras, zou die Sonny Crockett bedoelen, of niet? Sonny Crockett en Ricardo Tubbs. Dat is een beetje krokodilachtig, hè?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ik denk dat Erik Ras Miami Vice ook al kent, hoor. Maar ik weet niet wat voor generatie hij is. Maar.
1: Ja.
0: Ik heb het destijds ook niet gezien. Ik heb het veel later pas teruggekeken toen het 25 jaar geleden herhaald werd op Veronica.
1: Ja. Dan 18 juli kun je rondje Staverden doen op de fiets met de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen. Fiets mee en ontdek de pracht en de geschiedenis van landgoed Staverden en haar omgeving.
0: Mooi nou, daar hoor. Ja.
1: Opgeven www.glk.nl/excursies. www.glk.nl/excursies. En dan kwam Edwin binnenvallen en die wilde graag een verzoekje van Spotify. Namelijk Special Delivery. Hij zei, ja, dat staat nu op Spotify. Dus kom erop met die handel.
0: Gaan we draaien ook.
1: Nou, daar komt hij dan.

0: Zo, op verzoek van Edwin was het On The Run van Special Delivery. En we gaan de laatste nieuwtjes erdoor jassen. Bedrijvenkring Ermelo viert 60-jarige jubileum met een nieuwe voorzitter. En dat is geworden, iedereen kende wel vanuit de politiek. Hij is zelfs wethouder geweest in Ermelo. We hebben het natuurlijk over Leo van der Velde. Die is benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Reinhold van Omroep, die na jaren van grote betrokkenheid afscheid neemt. Daarnaast kiest de vereniging met de komst van de nieuwe bestuurslid Gert-Jan Koetsier bewust voor verjonging. Nou, dat is altijd goed natuurlijk.
1: Verjonging. Belangrijk, ja.
0: Ja, precies.
1: Jong bloed, vers bloed.
0: Ja. En dan duurzaamheidskolom tips om woning koel te houden in de zomer. Die kun je vinden in ermeloosweekblad.nl. Ermeloosweekblad, en dan kun je de boel lekker koud houden. En Alfred Hop wordt opnieuw clubkampioen van klavertje 4. En dan heb ik zo'n vermoeden dat dat de klaviersclub is.
1: Ja, ik het ook, hè. Ja.
0: Klavertje 4, stond dus clubkampioen.
1: Staat niet toegelicht verder.
0: Nee.
1: Maar ik denk dat je in de goede richting zit.
0: Ja, dat...
1: Maar het kan ook drie banden zijn, hè? Of
0: ja, of poelen, de groenvereniging, of grazen in de wei, of noem het allemaal maar op. Maar in ieder geval gefeliciteerd Alfred Hop als nieuwe clubkampioen. En Ajax, ach. Ajax ja. Heeft op het terrein van de EFC 58 gespeeld tegen Panathinaikos. En... De Grieken hebben gewonnen met 3-1. Nou, dat belooft wat met Ajax.
1: Wrijf het er maar in, Bas. Heerlijk, ja.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel, die Jordi Cruijff, die heeft zo lang in geheimzinnigheid van alles zitten doen.
1: Oh, ja.
0: Een beetje hetzelfde als die Sven Mislintat. Dadelijk dan hebben we weer een van alles gekocht. En dan hebben we meubelverkopers en autowassers en van alles bij Ajax. Maar geen voetballers. Dus we gaan het maar afwachten, maar ik vrees het ergste weer. Goed.
1: Zijn we door het nieuws heen een beetje?
0: Ja, het nieuws zijn we doorheen. Dus we kunnen daar even kijken of er een landelijke...
1: Even terug naar de teletext kijken of het nieuws is.
0: Precies. En dan gaan wij dat bezichtigen. We hebben ook nog één nummer van jouw lijst.
1: Laatste nummer, ja. Een house nummertje, een EDM, een electronic dance music van Coralova, Braziliaanse DJ. En dat hakt er weer behoorlijk in.
0: Annihilation, dat is ook een beetje het einde van de wereld zo'n beetje. Hè?
1: Ja, precies. Het zou zomaar deze week een bloedbad kunnen worden.
0: Daarom.
1: In Kiev is het al zover in ieder geval.
0: Ja.

0: Ja, en dat was hem dan, jouw laatste song.
1: Laatste van mijn lijstje.
0: Ja.
1: En, even met een beetje house-achtige toestanden afsluiten. Lekker toch. Maar we hebben nog een half uurtje voor andere platen. We hebben nog genoeg klaarstaan. Maar geen verzoekjes meer, hè?
0: Nee, en Koos die zegt, we zijn volgend jaar wel van Ziggo af. En dat gaat over Ajax.
1: Tuurlijk.
0: Waarschijnlijk hebben ze geen contract meer. Maar ja, wij zitten nog wel bij Ziggo, dus... Zo mooi zijn dat wij dat laatste stukje naar Ermelo ook van Ziggo af zouden zijn. Aha. Want dat gaat nou regelmatig fout bij Ziggo. Maar ja goed, het is niet anders. Laten wij even gaan luisteren naar een nummer van Travis.

0: Travis met een altijd leuk plaatje. Sing, sing, sing. Ja, is hij nou droevig, is hij nou vrolijk, is moeilijk te bepalen.
1: Ja.
0: Dan zegt Erik Rassi, zegt, kan hij iets van Haunted Youth doen?
1: Ja.
0: Nou, die eerste even gaat, als je nou die komende vier, welke titels spreek je over van twee?
1: Oh, mij. Ja, toch wel die Teen Rebel.
0: Teen Rebel, ja, ja, dat had ik ook. Ja. Dus zullen we die dan doen dan maar?
1: Ja, leuk. Huh?
0: Ja.
1: Ben benieuwd.

0: Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast ben door het bandje.
1: Ja, mooi, die strings op de achtergrond geeft een enorm veel sfeer.
0: Heel mooi sfeertje, ja.
1: Leuk, hè? Ja, dat is het leuke van... We zijn weer verrijkt in het muzikale universum vanochtend.
0: Ja, ja, ja.
1: Komt weer een sterretje bij.
0: Ja, en dat komt zomaar uit de koken van Erik Ras.
1: Nou, we gaan wel een beetje op het einde. We gaan zo meteen de studio weer uit de wijde wereld in.
0: Ja, we hebben er nog 15 minuten te gaan. Dus dat betekent dat we langzaam maar zeker er een einde aan gaan breien. Ga je nog leuke dingen doen? Of spannende dingen? Of vervelende dingen? Moet je nog wat doen?
1: Het is vorige week had ik een best wel drukke week. Deze week wil ik eigenlijk de vakantiesfeer, de grote vakantiesfeer, een beetje laten toeslaan.
0: Ja.
1: Einde van de week zal het sowieso wel moeten met die hoge temperaturen. Maar ik heb bijvoorbeeld twee weken geleden een oude grasmaaier, zo'n ouderwetse grasmaaier, een kooimesmaaier heet dat officieel. Zeg jou dat wat? Kooimes? Dat is met zo'n ronddraaiend wiel, weet je wel? Wat dus zeg maar echt het handwerk, zeg maar. Niet elektrisch.
0: Zeg maar helemaal niks.
1: Mij ook niet, kooimes. Ik wist niet dat zo heette. Maar een ouderwetse jaren 80 grasmaaier. Die je dus met de hand moet bedienen.
0: Zo'n
1: kooimes. Dat heet kooimesmaaier.
0: Oké, ja, die ken ik wel. Daar heb ik. Dat was bij ons thuis.
1: Och. Heb je drie hernia's mee opgelopen, denk ik?
0: We hadden een flinke lap tuin. En moest dan met zo'n handmaaier.
1: Geeft een specifiek geluid. Zo. Maar daar wil ik morgen even mee aan de gang. Want dat gras, ik ben er nu één keer overheen geweest, maar nu moet je het bijhouden.
0: Ja.
1: Dat staat voor deze week op de rol. En voor de rest natuurlijk genieten van ons grote lieve Nederland. Het land vloeiende van melk en honing. Hè? Want het beloofde land, Bas, voor ons allebei.
0: Ja, ons beloofde land. Ja, geweldig.
1: Hier moeten we doen.
0: Ja.
1: En voor de rest heb ik... had jij nog wat voor de muzikale Filippenkast van vandaag? Nee, jij hebt altijd wel wat, hè?
0: Ja, ik heb nog een paar nummers klaarstaan hier, hoor. Dus maar dat is niet, staat niet in het zicht dan, hè?
1: Nee, geeft niet. Yeah, now that I got my woman.

0: Ja, en dat was een train met Hey Soul Sister. En ik kijk even naar de klok en dan hebben we precies een minuut en 10 seconden... om iedereen uit te zwaaien, doei te zeggen, hart onder de riem te steken enzovoort.
1: Zo, kijk eens wat een luxe. Ja. Nou ja, inderdaad, iedereen een hele fijne zomerweek toegewenst, want daar gaan we zo'n beetje heen. Jammer dat sommigen hier in de regio er nog 2 weken op moeten wachten, maar in het noorden zijn ze al bezig. Ik ga ook mijn best doen en jij ook, denk ik, hè?
0: Ja. Ik ga er alvast tegen op zien tegen de hitte.
1: Oh, toch wel?
0: Nee, de vorige week ben ik prima doorgekomen, alleen ja.
1: Het is wel spannend voor je.
0: Ja, het hoeft van mij niet zo nodig. Ja,
1: laten we hopen dat het een beetje bij die 30 blijft, joh, weet je wel. Ja, voorlopig ziet het er goed uit tot 30. Ja. Maar je weet het niet, het is spannend inderdaad.
0: Oh. Ja. Laat Villo weer maar staan, dan komen we bij elkaar vanzelf weer tegen. André is er volgende week maandag weer. Ik ben er morgen vroeg om 7 uur en... Nou, voor de rest zou ik zeggen, doe geen gekke dingen en wees vooral lief voor elkaar. Yes. Maar zou jij ook lief zijn voor iedereen?
1: Nou, dat red ik niet, maar de meeste mensen red ik wel.
0: De meeste mensen red je wel. Nou, ja. Dan succes daarmee. En dan, goedemorgen!
1: Ciao!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Oostvaarders en afrit Lelystad Airport 10 minuten vertraging. De 28, Amersfoort richting Utrecht, tussen afrit Den Dolder en Utrecht 10 minuten op onthoud. Dan de A50, Arnhem richting Os. Bij knooppunt Valburg duurt er een half uur langer over. De rechte rijstrook is hier dicht en dat komt door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot slot de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad heb je bij Lelystad 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie en de linkerrijstrook is dicht. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 5 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Valburg 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is hier dicht en dat komt door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De straatverlichting langs de Putterweg in Ermelo, ter hoogte van de Hamburgerweg en de zogenoemde Schapenrotonde, is door een storing momenteel buiten werking. Netbeheerder Liander werkt aan het herstel. Volgens de gemeente Ermelo kost de reparatie meer tijd dan aanvankelijk werd verwacht. Liander heeft aangegeven dat de storing naar verwachting op maandag 13 juli is verholpen en dat de straatverlichting dan weer in gebruik wordt genomen. Een kat die vermoedelijk meerdere kittens heeft, loopt al enkele dagen rond in de middenberm van de A28 tussen Hulshorst en Harderwijk. Een vangactie van Rijkswaterstaat en de dierenambulance Noordwest-Veluwe heeft donderdagmiddag nog niet tot resultaat geleid. Volgens Dagblad de Stentor werd tussen 12 en 2 gezocht naar de dieren op het traject tussen het ecoduct en de afrit Ermelo. De actie had geen gevolgen voor het verkeer, maar de kat en de vermoedelijke kittens werden niet aangetroffen. De dierenambulance zegt de situatie nauwlettend te volgen en de afgelopen dagen veel meldingen te hebben ontvangen. En tot slot, DVS 33 Ermelo begint maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Matthijs Blijham werkt de selectie toe naar de competitiestart op zaterdag 15 augustus, wanneer de Ermelose club aan haar 11e seizoen op dit niveau begint. In aanloop naar de eerste competitiewedstrijd speelt DVS 5 oefenwedstrijden. 4 daarvan worden afgewerkt op Sportpark DVS 33 in Ermelo. De reeks begint op zaterdag 18 juli met een thuiswedstrijd tegen VV Scherpenzeel, gevolgd door duels met ACV, Almere City en Kampong. De laatste krachtmeting is op zaterdag 8 augustus op bezoek bij GVVV. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden staat 5 kilometer file tussen Knoopend Gooimeer en Knoopend Muidenberg. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. De A50 Arnhem richting Os. Tussen Knoopend Grijshoort en Knoopend Valburg 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De weg is gedeeltelijk vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je weer luistert. Nou, zoals je weet maken we El Mundo iedere week in een gezellig studio van Veluwe FM in Putten. En we zijn al begonnen met Nina Ogot met Safari. Een paar zomers geleden zag en hoorde ik op het Sphinx Festival in België de Keniaanse zangeres en songwriter Nina Ogot met haar band. Ze maakt een spannende mix van traditionele Keniaanse muziek, afropop en blues. En ze zingt in Swahili en Dulowo. Een mooie muzikale ontdekking. Afgelopen zondag zag en hoorde ik haar opnieuw tijdens het Afrika Festival in Hetme. En het was weer een feest. Nou, we gaan lekker muziek draaien. We gaan straks praten met Gillian Hettinga, de doedelzakspeler. En we gaan luisteren naar een prachtig gedicht van Marijn Bransen, de stadsdichter van Harderwijk. En het tweede uur dan komt hier Joy Schouten live spelen. En de techniek is in vertrouwde handen van Linda. Dankjewel. En wij gaan door naar Frankrijk.

Matt Pokora met Quand Même. Singer-songwriter, danser en acteur Mathieu Tota uit Straatsburg maakt onder zijn artiestennaam Matt Pokora lekker in het gehoor liggende popliedjes. En dan gaan wij door naar Harderwijk en Heemskerk.

0: Nou, we werden helemaal vrolijk in de studio van dit heerlijke nummer van Harmony Glen, I Feel Okay. Nou, 13 april was ik aanwezig bij het Dutch Indoor Piping and Drumming Championships in de Roef in Harderwijk. En daar kwam ik Kees Westerkamp van het ministerie van Doelenzaken tegen. En natuurlijk doelenzakspeler Gillian Hettinga uit Heemskerk, maar voormalig Harderwijker. Vast bandlid van de power folk groep Harmony Glen. Alle reden voor een gesprek met Gillian. Dag Gillian.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, je zit in de auto geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, is het allemaal een beetje veilig? Dat lukt allemaal tijdens het rijden?
1: Ja, zeker. Oh, ja, ja, ja, dat komt helemaal goed.
0: Oh, hartstikke fijn, man. Leuk. Nou ja, we hebben natuurlijk genoten van dit prachtige nummer. Maar daar gaan we het zo even over hebben. De aanleiding was eigenlijk het Dutch Indoor Piping and Drumming Championships in de Roef op 11 april. En daar kwam ik jou tegen.
1: Ja.
0: Samen met de voorzitter van, dat vind ik wel heel grappig, het ministerie van Doedel

0: zaken.
1: Ja.
0: Ja, leuk is dat. Maar goed, maar in ieder geval, ja, jij als enthousiaste doelenzakspeler zit natuurlijk, was daar natuurlijk bij betrokken. Want wat was de opzet eigenlijk van het hele gebeuren in de Roef?
1: Eigenlijk vanuit ons gedacht, er was al een tijdje in Nederland niet echt meer een doedelzakwedstrijd, waar het eerder wel vaak was.
0: Ja.
1: Dus hadden we eigenlijk met een club enthousiastelingen die dus deels gewoon als spelers ervaring hebben in de competitie.
0: Ja.
1: Ook ervaring hebben in organisatie van wat evenementen.
0: Ja.
1: Had zoiets van, waarom gaan we dan zelf niet iets opzetten?
0: Ja, precies. Nou, het was heel goed georganiseerd en er waren ook doedelzakspelers uit het buitenland bij betrokken, hè? Ja, leuk. Ook het Schotland, dacht ik, hè?
1: Er zat er in de jury zaten inderdaad wat internationale. Was er iemand die van oorsprong uit Schotland komt, maar nu in Duitsland woont.
0: Ja.
1: En een Schot ook inderdaad die we overgevlogen hebben.
0: Ja, leuk zeg. Hartstikke leuk. Hey, en is dat een jaarlijks gebeuren of zo?
1: Dat is wel de intentie. Ja, het was nu dan de tweede editie. De eerste editie hebben we in Borculo gedaan.
0: Oh ja, precies.
1: Uiteindelijk kwamen we nu uit in Harderwijk. En hebben eigenlijk gezegd, die locatie bevalt zo goed. Dat we voor volgend jaar in ieder geval ook vast een optie hebben gezet om daar weer in de Roef een derde editie te gaan organiseren.
0: Nou, hartstikke leuk joh, geweldig. Ja. Hey, ik vraag het je toch nog weer eventjes, en ik zal het, we hebben elkaar hier in de lijn gehad door de vorige ook gevraagd hebben. Maar waar kwam jouw belangstelling voor de doelenzak eigenlijk precies vandaan?
1: Ja, dat kwam eigenlijk via mijn vader.
0: Die
1: was docent Engels. En die heeft heel lang ook op het CCNV in Harderwijk, docent Engels gewerkt.
0: Ja.
1: En hij heeft tijdens zijn afstuderen een tijdje in Schotland gewoond.
0: Ik
1: begreep dat hij als kind al wel de interesse heeft gehad na een keer doelzak gezien en gehoord te hebben. Heeft hij tijdens zijn afstuderen in Schotland zelf ook doelzak leren spelen. Dus zo heb ik het met de paplepel ingegoten.
0: Ik snap het joh, ja, logisch. Ja. Dus jij bent niet van een vreemde, hè?
1: Nee.
0: Geweldig. Hey, en dan even over Harmony Glen. Dat is natuurlijk een geweldig leuke groep. En, want ik wist niet zo goed dat jij er nog in speelt, maar je speelt er nog steeds in. Maar jullie toeren ook aardig wat in het buitenland, hè?
1: Klopt, ja. We hebben toevallig nu net afgelopen weekend dan weer in Nederland een optreden gehad. Maar ik denk dat het grootste deel van onze optreden is veel in Duitsland. Maar onze eerste volgende optreden gaat dan naar Engeland.
0: Zo hé, wat leuk joh. Hartstikke mooi. Hé, hey, ik laat jou even een stukje muziek horen waarvan ik denk dat je het wel herkent. Dus heel kort even hoor, komt-ie aan.
1: Ja.

0: Herken je dat?
1: Ja, ik zei altijd, ik ben altijd heel slecht in namen. Ik herken het inderdaad wel. Maar,
0: ja, het is Eerdorad van met ja. Kakalak, sorry hoor. Een folk rockgroep uit Belarus. Heel bijzonder.
1: Ja, we zijn ze al in Duitsland op festivals, ook in Nederland zelfs wel eens op festivals tegengekomen. Dus die kennen we inderdaad.
0: Nou, ik had er nooit van gehoord. Dus ik kwam het op een gegeven moment tegen toen ik een beetje informatie over jou naar boven aan het halen was. Ja, ja. Ik dacht, even een grappige band uit Belarus. Dat is helemaal leuk. Ja, ja, Linda, ja. Die kende het wel, maar die zit helemaal in die hoek. Ja, mijn technicus, ja. Leuk hoor. Hey, maar jullie hebben ook wel met ze samengewerkt of samengespeeld of zo? Of,
1: Ja, klopt. Ja, we hebben dan er is een soort rondreizend middeleeuws festival door heel Duitsland heen. Daar zijn we ze wel tegengekomen.
0: Ja, ja.
1: En we hebben ze dan ook een keer, ze zijn in Nederland ook wel op een aantal festivals, voor mij zijn ze een keer in Winschoten ook wel eens tegengekomen. Oh, okay. Hebben ze ook altijd een middeleeuws Winschoten.
0: Wat leuk joh, hartstikke mooi hè. Hey, nog even terug naar Harmony Glen. Kan je de andere muzikanten nog even aan de luisteraars voorstellen?
1: Ja, dat is Sjoerd van Ravenswijs, de zanger en de banjo-speler. Ja. Die eigenlijk samen met Dominique Bentvelsen, de bassist. Dat zijn de twee die eigenlijk vanaf het begin er al bij zitten. Ook ja. van de huidige groep. Dan, ik zit er inmiddels een jaar of 10 bij, dus ook al best wel
0: een hele tijd. Ja.
1: Ja, en dan zijn Thomas Biesmeijer en Paul van Nispen, de gitarist en de drummer, die zijn er dan een jaar of 5, 6 geleden denk ik bijgekomen. Net ja. Een beetje zo op de coronatijd.
0: Ja, ja.
1: En sindsdien zijn we met hun dus ook flink bezig met ook de stijl ietsjes te veranderen, wat ja. Nieuwe nummers te maken. Ja. En we ja. Hebben nu een eerste CD ook uitgebracht, echt een hele nieuwe samenstelling.
0: En wie schrijft de nummers dan? Werk je er ook aan mee of...
1: Ja, dat is samen. In principe ja. Het grootste deel van de nummers wordt door Sjoerd en door Thomas, dus de zanger, banjo-speler en dan ja. De gitarist geschreven.
0: Ja.
1: En dan wisselt het een beetje. Soms komen ze met de kant-en-klaar iets waar we eigenlijk alleen maar hoeven te spelen wat zij bedacht hebben. Ja. Andere keren hebben ze een soort ruwe opzet en ja. Dan mag iedereen zelf daar zijn eigen plein nog een beetje bij bedenken.
0: Ja, wat leuk zeg. Hey, en zit er weer een nieuw album? Is er weer een nieuw album in de maak of...
1: Ja, dus we hebben ook, kijk, tegenwoordig gaat het natuurlijk ook alweer anders met al die digitale streamingdiensten.
0: Ja, ja, precies.
1: Dus we hebben al een deel van het nieuwe album, hè, onder andere ook het nummer die net gedraaid werd uit Hill OK, is ook één die op het nieuwe album gaat komen.
0: Ja.
1: Dus we zijn ze al één voor één, zijn we dan wat nummers al aan het uitbrengen. En dan hopen we ergens, ik denk in de loop van dit jaar, hopen we dan inderdaad weer een nieuw album uit te brengen die wellicht dan ook weer fysiek uitgebracht gaat worden.
0: Oh, wat leuk joh. Hey, en is het ook zo dat jullie hebben een eigen studio of maak je dan gebruik van een studio elders? Hoe werkt dat precies?
1: Ook daar zijn we wat mee aan het wisselen. In principe hebben we qua apparatuur hebben we alles wel zelf.
0: Ja.
1: Dus dat is het grootste voordeel. En dan qua locaties wisselt het. We hebben het ooit eens een keer bij... iemand thuis bijvoorbeeld wel eens opgenomen. Kijk, waar we eigenlijk achter gekomen zijn, is dat we het wel het fijnste vinden met opnemen om samen te kunnen spelen.
0: Ja.
1: Maar dan moet je eigenlijk wel in verschillende ruimtes zitten, omdat je anders, dan nemen de microfoons weer allerlei verschillende instrumenten op en dat maakt het dan weer voor de technicus lastig om het mooi te maken.
0: Ja, dat snap ik. Ja, precies.
1: Dus daar hebben we dan iemand in Engeland die het dan uiteindelijk weer voor ons helemaal afmixt.
0: De eindmix,
1: We hebben een soort team die daaraan samenwerkt.
0: Oh, geweldig, hartstikke leuk. Nou, jullie doen het al zo lang, dus dat zal best wel goed komen. Daar ben ik niet bang voor. Hey, en een ander vraagje. Kan je nog een beetje van de muziek rondkomen? Of heb je er nog wat werk bij? Of je kan echt helemaal groot verdienen met de muziek. Oh, wat leuk zeg. Ja,
1: het is echt mijn hoofdinkomen.
0: Oh, wat leuk man.
1: Het is echt een combinatie van heel veel met Harmony Glen inderdaad op festivals. En nu dan dus toevallig ook onderweg naar een workshop die ik dan geef. Dat tegenwoordig vinden mensen het ook. En dan kunnen ze het gewoon een keer proberen.
0: Ja, oh, wat leuk zeg.
1: Dat is ook soms voor een vrijgezellenfeest, soms voor een familiefeest. Nu was dat voor mij voor een verjaardag van iemand.
0: Oh, wat leuk joh. Hartstikke mooi. Ja, dit is natuurlijk een prachtig instrument. Hè. Ik was zelf ook in vorig jaar Schotland. En dan kom je natuurlijk heel wat doedelzakspelers tegen. Maar ik vind het geweldig. Ontzettend leuk.
1: Ja.
0: Even kijken hoor. Waar kunnen de luisteraars, laten we zeggen, jullie horen en zien, maar dan een beetje dicht in de buurt binnenkort?
1: We zijn in oktober. De exacte datum weet ik niet precies. Is dan in Rijswijk in de broodfabriek.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Daar hebben ze ook 2 keer per jaar hebben ze ook een soort fantasy festival.
0: Oh ja.
1: Daar spelen we inderdaad ook op een zondagavond. spelen we dan met Harmony Glam.
0: Oké, dat is waarschijnlijk op jullie site wel na te kijken. Of jullie hebben ook een site, neem ik aan, hè? Ja, precies.
1: Ja, harmonyglam.com. Ja. En op alle socials en dingen worden alle aankondigingen van onze optredens. En er zijn ook de lijsten mochten hebben. Ze hebben ook af en toe wel eens iets wat niet al te ver over de grens in Duitsland is.
0: Ja.
1: Dat is vanuit Gelderland natuurlijk soms ook helemaal goed te bereiken.
0: Ja, mooi man. Hey, we gaan om het gesprek af te sluiten nog eventjes Never Again draaien. Dat is ook van hetzelfde album? Of,
1: ja, die komt ook op het nieuwe album inderdaad. Ja. Dat is ook een van onze nieuwe nummers.
0: Leuk, hartstikke leuk. Nou, ik wil je hartstikke bedanken voor jouw tijd. En laten we afspreken, als je weer wat nieuws hebt, dan ben je van harte welkom in El Mundo.
1: Ja, nee, hartstikke leuk. Dan houden we contact.
0: Hey, en rij voorzichtig.
1: Ja, bedankt.
0: Oké, tot horens, hè.
1: Doei.
0: Oké, dag.

fantastisch nummer van Harmony Glen, Never Again. Weer zo'n lekkere track van de power folk band Harmony Glen. Hou ze in de gaten. En dan gaan we blijven een beetje in de sfeer. We gaan naar Brighton.

0: Levelers met Carry Me. Ik ben al jaren fan van de folkpunkband The Levelers at Brighton. Ik zag ze jaren geleden een keer tijdens Park Pop in Den Haag. Wat een feest. Carry Me is een track van hun live album Gale's Theory Live. En dan gaan wij door naar Limburg.
1: Hoi, ik ben Stephanie Struik en je luistert nu naar El Mundo.

Stephanie Struikman, Nieuwe Maan. Als TVN maakte Stephanie uit het Limburgse Rochel tot 2016 Engelstalige liedjes. En daarna schakelde ze naar Roadtrip met Danielle Lewis onder haar eigen naam Stephanie Struik over naar Nederlandstalig. Een tijdje geleden had ik er nog een El Mundo. Fijne stem. En dan gaan wij door naar Senegal.

0: Sunny Camera met Sione Wie. Afgelopen vrijdag was ik uitgenodigd bij de opening van het Musica Mundo Festival in Amersfoort. En daar zag en hoorde ik de Senegalese cora-speelster en zangeres Sunny Camera samen met de door Amersfoortse Future Husband een prachtig optreden.
1: Artista de la Semana.
0: Nou, in dit programma onderdeel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we ons aan op de Italiaanse singer-songwriter en muzikant Umberto Tozzi uit Turijn. Al op 16-jarige leeftijd speelde Umberto al in een bandje. En in 1977 werd hij bekend met zijn hit Ti Amo. In 1987 zong hij samen met zanger Raf het nummer Gente di Mare tijdens het Eurovisie Songfestival in Brussel. Daardoor kreeg hij ook internationale bekendheid. In 2013 gaf hij zijn eerste optreden in Nederland, in Maastricht. En intussen is hij 28 albums verder. Jullie gaan luisteren naar twee tracks van een live-opname van zijn optreden in de Royal Albert Hall in Londen. We starten met Ti Amo natuurlijk, zijn hit, gevolgd door Si Puo Dare di Più. Heel veel luisterplezier.

0: Umberto Tozzi. Jullie hebben geluisterd achter en volgens naar Tiamo, gevolgd door de Siopare. Sio Puo da Dare di Piu. Ik hoop het goed uitspreken. En daar hebben we dus de Harderwijkse dichter, stadsdichter Marijn Brands aan de lijn. Dag Marijn.
1: Dag.
0: Ja, want je hebt je laten inspireren door deze muziek. Wat vond je ervan?
1: Ja, ik moest even wennen, maar het blijft wel erg in je hoofd hangen, moet ik zeggen. Dat is wel lekker.
0: Leuk, hè? Ja, dat is ja. Dat Italiaanse theatraal, ik vind dat heerlijk, weet je wel. Daar word ik helemaal blij van.
1: Ja. Nou, daar ook zo, weet je wel.
0: Ja, mooi. Nou, ik ben heel benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Dus de microfoon is voor jou.
1: Ik heb me laten inspireren het meest op het tweede nummer.
0: Ja.
1: Dus dan weet je dat.
0: Ja.
1: En dat tweede nummer, dat ik googelde even en de vertaling was, we kunnen elkaar mee geven. En
0: ja.
1: Toen ontstond eigenlijk de inspiratie.
0: Ah, mooi zo. Prachtig. Nou, ga je gang, hè.
1: We kunnen elkaar meer geven. Dat is een mooi uitgangspunt. Toegangswegen naar de ander zonder tolwegen. Dat is toch wat je elkaar gunt. De wachters op de grenspost van ons hart staan boeteloos, omdat ik op de route naar simpelweg inzag, de ander boven mijzelf verkoos. Zo gemakkelijk kan het zijn als wij als douanees van de liefde gevrijwaard elkaars wegen kruisen.
0: Ja, knap man. Hartstikke mooi. Prachtig.
1: Ja, dankjewel.
0: Heb je dat zo snel al, komen die gedachten dan, of die, ja, bijna ja, boven die zinnen, zeg maar?
1: Inderdaad wel grappig, want jij stuurde donderdag.
0: Ja.
1: Ik had eventjes al geluisterd en toen fiets ik ergens naartoe en toen kwamen de woorden, we kunnen elkaar meer geven, dat is een mooi uitgangspunt. En toen s'avonds kon ik hem eigenlijk afschrijven.
0: Wauw, mooi man. Dat gaat heel snel bij jou, hè? Bijzonder,
1: ja,
0: hoor.
1: Het is ook gewoon heel grappig, want de wachters op de grenspost van ons hart staan boeteloos. Ja, ik snap het ook niet, Ab, dat ik er zo op kan komen. Maar blijkbaar...
0: Ja, dat is jou.
1: En wat ook wel leuk was, ik appte het ook even naar iemand en die zegt, ja, het is ook wel een beetje een vakantiegedicht of zo. Dus dat zit eigenlijk ook alweer onverwacht in, weet je wel. Het is altijd mooi als je dan zo kan laten inspireren.
0: Ja, mooi, hè. Maar goed, dat is dus jouw poëtische knobbel, zeg maar, waar je gebruik van maakt. Heb je het nou als stadsdichter in deze tijd ook nog druk of valt dat mee?
1: Ja, we hebben natuurlijk echt heel leuk. Dat is 29 augustus, hebben we een poëziefestival in Harderwijk.
0: Oh ja, ja, klopt. Ja. Dus, daar gaan we binnenkort over hebben.
1: Ruim rondgaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik begreep dat de Wietse Hummel nog over gaat vertellen in El Mundo.
0: Zeker,
1: dus,
0: ja. Daar gaan we zeker
1: in ieder geval alvast voor in de agenda. Dat is op een zaterdagmiddag van 12 tot 5 uur.
0: Heel mooi. Dank je wel voor de tip, hè. Nou, super bedankt. Nogmaals voor je bijdrage. En even een vraagje. Waar kunnen de luisteraars dit nog even nalezen?
1: Via Instagram op Schrijfgedachten en ik plaats het ook op Facebook en LinkedIn.
0: Dus. Ga ik het onmiddellijk delen. Hartstikke bedankt.
1: Helemaal goed, Ab.
0: Dankjewel, hè. Hele fijne dag en nogmaals mijn dank.
1: Jij ook.
0: Oké, dag.
1: Dag.
0: En dan gaan wij door naar Duitsland.

up, son. Cluezo met Vloekmodus. Thomas Hübner uit Erfurt, beter bekend onder zijn artiestennaam Cluezo, is een Duitse zanger, rapper, songwriter en producer. Vloekmodus is een track van zijn album 37 Grad in Paradies uit 21. En dan gaan we het eerst u afsluiten natuurlijk met lekkere reggae van Original Coffee met nummer Toast. De jonge Jamaicaanse zangeres Mikaela Victoria Simpson maakt onder haar artiestennaam Original Coffee lekkere reggae en rap. En ze staat 4 juli gepland op het Reggae Roots Festival in Rotterdam. Veel luisterplezier en tot zometeen.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden staat 5 kilometer file tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muidenberg. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. De A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De weg is gedeeltelijk vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Nou, fijn dat je bent blijven luisteren. We zijn 2 uur begonnen met Bad Bunny met Nueva Yol. Benito Antonio Martinez Acacio kent iedereen natuurlijk als de Puerto Ricaanse zanger, rapper en plaatproducent Bad Bunny. Onlangs zorgde hij nog voor een stampvolle enthousiast publiek tijdens een optreden in de Gelre Dome in Arnhem. Nou, wij gaan natuurlijk weer lekker muziek draaien vanmiddag en we gaan vooral straks praten naar een optreden van Joy Schouten uit Almere. Maar voor die tijd gaan we eerst even naar Ermelo.

Carlien in het Veld, weet dat ik je niet vergeten ben. Vorig jaar zong en speelde kleinkunstzangeres Carlien in het Veld uit Almere samen met gitarist Johan Fransen nog in Studio Live. Weet dat ik je niet vergeten ben is een track van haar album Tot de zon opkomt. En dan gaan we nog even door naar Ermelo. 1, 2, 3.

0: Eelke. Met Tomorrow Same Time. De Emmeloze singer-songwriter en muzikant Eelke Ankersmit woont al een tijdje in Amsterdam. Naast muzikant is hij ook sinds enige tijd dirigent. Ja, en dan gaan wij aandacht besteden aan Joy Schouten uit Almere. Ze is net binnengekomen. Dag Joy.
1: Hi.
0: Hallo, fijn dat je er bent. Het duurde iets langer. Ik was maakte wel een beetje zorg, maar je bent gelukkig op tijd binnengekomen.
1: We hebben het gevonden.
0: Oké. <Okay. laughs> Okay. Nou, ja, wat jou betreft is wel heel bijzonder. Je komt net terug uit Lissabon, hè?
1: Dat klopt.
0: Vertel eens.
1: Ja, nou ja, toen je me voor het eerst uitnodigde om een keertje langs te komen, toen ging het in eerste instantie natuurlijk om Mani, om het tulpenlied.
0: Ja, ja.
1: En nou ja, toen is er zoveel gebeurd in zo'n korte tijd dat ik nu ineens aankom met iets heel anders weer.
0: Ja,
1: ja, we zijn vanuit de gemeente Almere, die is naar Stichting In The Circle gekomen, naar het recordlabel.
0: Ja, maar moet je even vertellen aan de luisteraars, wat is In The Circle en het tulpenlied?
1: Ja, oké, okay, ik vertel heel veel tegelijkertijd.
0: Ja, ja, precies.
1: Waar begin ik? Ja. Eens even kijken. Oké, okay, ik denk dat ik het beste bij In The Circle kan beginnen.
0: Ja, ja, is goed.
1: Ik ben in 2023 via Utopodium ben ik bij Stichting In The Circle terechtgekomen. Ja. In 2023 ben ik toen mijn traject ingegaan om daar mijn eerste album op te nemen.
0: Ja.
1: Heel lang vooral kort, maar zodoende.
0: Ja.
1: Daar is Money Where My Mouth Is uitgekomen. En daarna heb ik een mooie opdracht binnengekregen vanuit Utopodium om een tulpenlied te schrijven. Dat was Ron, die belde mij op en die zei van, hey Joy, heb jij toevallig een Nederlandstalig nummer over tulpen? Ik zeg, nee, zou je die kunnen maken? Ja, is goed. Hoeveel tijd heb ik? Ja, ja, 3 dagen.
0: Maar wie is Ron?
1: Ron van Rees. Dat is zeg maar de hoofdpersoon van Utopodium.
0: Oké. Okay.
1: Die, ken ik ook al een tijdje heel erg goed sinds ik in Lelystad ben komen wonen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, maar als je dan het hebt over het tulpenlied, vertel eens even over de geschiedenis daarachter, want dat weten de luisteraars natuurlijk ook niet.
1: Ja,
0: waar komt dat vandaan?
1: Ja. Nou ja, in principe was dat in de context van het tulpenfestival toen der tijd. Dat was niet dit jaar, maar vorig jaar.
0: Ja.
1: Vroeg ze dus van, ja, kun je iets schrijven over tulpen? En ik zat eerst iets zoiets van, ja, wat moet ik nou doen? Maar toen ging ik een beetje verder lezen over de geschiedenis van de tulp in Nederland. En wat blijkt nou? Daar zit dus heel veel meer geschiedenis achter dan dat ik dacht. En met name ook de tulpenmanie die in Nederland heeft plaatsgevonden.
0: Dat weet ik toevallig, inderdaad. Ja. Ja, klopt, dat is heel bijzonder. Die zwarte tulp en zo. Hè?
1: Ja, nou ja, verhaal. Allerlei soorten. Ja,
0: bijzondere verhalen, klopt.
1: Ja, het is echt een hele bijzondere periode in de geschiedenis. Ja, in de economische geschiedenis. Voor het eerst in de westerse economie dat voortkwam dat er zo'n bubbel gebarsten is ook.
0: Daar ben je echt ingedoken, hè, in die geschiedenis.
1: Ja, ik vond het echt super

0: Want,
1: en heb je door laten inspireren, dus vandaar ook dat lied eigenlijk.
0: Klopt, ja, ja, zo heb ik dan mijn hoek kunnen vinden om zeg maar toch een nummer over tulpen te kunnen schrijven. Ja. Op een manier dat ik dacht van ja, dit is leuk.
1: Ja, zeker. Hey, en waar komt jouw muzikale talent vandaan? Kom je uit een muzikale familie? Of,
0: mijn ouders die houden heel erg van muziek.
1: Ja?
0: Mijn vader die speelt sinds hij met pensioen is hij ook heel erg druk bezig met zingen en gitaar spelen en zo. Leuk. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, ik ben er pas de afgelopen paar jaar wat serieuzer mee bezig. Ik zat eerst op mijn zolderkamertje. En ik hield heel erg van muziek. Ik hield heel erg van gitaar spelen. Maar ik kwam er eigenlijk nooit mee naar buiten. Dus ja, dat is eigenlijk sinds 23, sinds toen ben ik er een beetje meer naar buiten mee gestapt. En
1: maar ook nummers schrijven en zo, dat deed je toen al?
0: Dat is eigenlijk al iets wat ik...
1: Of is het van de laatste tijd?
0: Nee, dat is eigenlijk al iets wat ik doe zolang ik me kan herinneren.
1: Oh, oké. Okay. Ja,
0: ik heb mijn moeder ooit eens gevraagd. Van, ze zegt van, ja, dat heb je eigenlijk altijd wel gedaan. Gedichtjes of verhaaltjes schrijven. Ja.
1: Dat is een poëtisch talent heb je eigenlijk, zeg maar. Dat komt zo naar beneden dwarrelen en dan heb je ineens een mooi tekst of zo.
0: Het werd bijna obsessief op een gegeven moment. Dat was gewoon mijn uitlaatklep, mijn ding. Ik was ook niet zo goed in het uiten van mijn emoties op andere manieren.
1: Ja, ja.
0: En met schrijven ging dat gewoon een stuk beter.
1: Nou, dan komen we even terug op Lissabon. Want dat is het gevolg van een prijs die je gewonnen hebt, hè?
0: Dat klopt, van Urban Bites.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja. En wat ging je precies doen in Lissabon?
0: Ja, nou oké. Okay. Dus ik kreeg een telefoontje van, je hebt gewonnen.
1: Ja.
0: Voor mij een enorme verrassing, want ik wist niet. Ik dacht dat het een opdracht was. En zo was het ook aan mij voorgesteld. Ik dacht, hartstikke leuk. En ik werd gebeld en zeg van, ja, je gaat allerlei masterclasses volgen en je komt naar Lissabon met ons en bla. Ik had echt zoiets van, wat?
1: Wow.
0: Wat? Ja. Dus ik daarna meteen Caroline bellen van de stichting en ik zeg van, wat is precies de bedoeling? En ze zegt van, dat gaan we nog even goed uitleggen.
1: Precies.
0: Want voor hun was het ook een beetje een verrassing dat het zo uitgebreid was.
1: Ja. Ja. Nou, Caroline, is hier nu ook hier aanwezig? Die kennen luisteraars ook. Caroline Veld, dag Caroline. Ze zwaait even.
0: Bekend van de radio.
1: Jazeker, maar die heeft jou ook begeleid naar Lissabon. Jullie zijn samen gegaan, begrijp ik?
0: Of? Ja, we zijn met z'n drieën gegaan en met Caroline ging mee. En ook onze fotograaf Claudia Kamagorotsky, die spreekt de Portugees. Dus dat was wel heel handig.
1: Heel handig, ja, zeker. Ja. Ja, mooi. Maar goed, jij moest daar ook zeg maar jezelf presenteren. Dat kon in het Engels dan? Of,
0: was volledig Engelstalig. Dat was in ons voordeel, want de rest het sprak allemaal. Vloeiend Portugees.
1: Ja, precies. Ja, mooie taal trouwens, maar niet zo makkelijk. Niet zo makkelijk. Nee, dat ben ik met je eens. Maar het ging dus allemaal goed. Dus je hebt daar ook nummers gebracht daar?
0: Ja, we waren al begonnen met schrijven natuurlijk. Ja. Want zodra je die opdracht binnenkrijgt, dan is het van oké, nu moet ik even hier iets over gaan schrijven. Ja, over food sustainability. Ja. Want dat is ook nogal een thema apart.
1: Ja, zeker.
0: Daar zijn we gewoon meteen mee aan de slag gegaan. We hebben meteen wat heel fijn was, meteen een team om me heen gekregen.
1: Ja.
0: Van mensen die muzikanten zijn en mensen die feedback kunnen geven op songwriting. Ja. Super fijn.
1: En wat is jouw persoonlijke lijn naar voedselduurzaamheid? Dat heeft ook iets met jou te maken, denk ik.
0: Ja, dat is wel iets wat ik... Het was wel in mijn straatje, dat thema.
1: Ja.
0: Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld Money Where My Mouth Is, mijn vorige album.
1: Ja.
0: Dat gaat ook dan over dierenrechten. Dus ik zat altijd wel een beetje in die niche.
1: Ja.
0: En ik vind het ook oprecht een heel belangrijk onderwerp. Het is niet iets waar ik nu voor het eerst over schrijf.
1: En dat is ook echt onderwerp in jouw liedjes, zeg maar. Dat is zo leuk. Daar ga je straks ook over zingen.
0: Ja, dat was de challenge, zeg maar, om daar echt over te schrijven.
1: Heel erg leuk. Nou, dan gaan we toe naar jouw optreden hier in El Mundo. En dan gaan we eventjes de jingle draaien. Ja.
2: Dit is El Mundo met Studio Live. Een zing- en songwriter of artiest staat één keer per maand centraal in de Studio Live.
1: Ja, mooi. En dan ga je dus starten met Money. En vertel ons iets over die tekst. Hoe kwam dat naar boven?
0: Misschien leuk om te vertellen. Die Semper Augustus, dat komt in het refrein voor.
1: Ja.
0: Dat is dus allegedly de duurste tulp die er heeft bestaan.
1: Oh ja.
0: Daar werd ongeveer 10 maal het loon van een ervaren vakman voor betaald. Zo werd het dan uitgedrukt. Dan niet in hoeveelheid guldens, maar zo.
1: Ja.
0: Dus dat is een...
1: En hebben we het over 1600, 16e eeuw geloof ik, hè, zo'n beetje?
0: Klopt,
1: toch zoiets, hè? Ja, klopt.
0: Dit is dan... die Semper Augustus, dat is een hele vlammende kleur. En wat blijkt nou? Dat is niet een gezonde tulp. Die heeft het mozaïekvirus. En waardoor hij dus dat vlammende patroon krijgt. Maar ja, het is helemaal geen gezonde tulp. Dus je kan er niet heel veel meer mee doen daarna. Ja. En die gaat ook best wel snel dood. Dus ja.
1: En daar ga je dus over zingen. Nou, we zijn heel benieuwd. Ga je gang.

0: geweldig. Nou, enthousiast publiek hier in de studio. Prachtig. Hele mooie stem, mooie tekst. Goed gedaan, joh. Prachtig. Heel mooi. Ja. Nou, het volgende nummer heb je hem verteld, wordt Barry's Dinner. Hoe kwam je op die tekst?
1: Barry's Diner. Sorry.
0: Oh, sorry. Barry's Diner. Ja.
1: Barry's Diner. Ja, oké. Dit was een titel die is... ik weet niet precies hoe ik aan de naam Barry's Diner kom, maar het is geïnspireerd op soorten restaurants die soms na sluitingstijd opengaan, om dan de overige voedsel, wat ze nog hebben van die dag, om dat als schaarkeuken te laten dienen. Dus dat het niet weggegooid wordt. Ja. En je hebt bijvoorbeeld ook restaurants met Pay It Forward initiatieven en dat soort dingen allemaal. Nou, daarop was het geïnspireerd. En ook een klein beetje op onze eigen campus. Ik beschrijf mensen die werken of die langskomen bij Barry's Diner. En daarin beschrijf ik mensen die ik eigenlijk best wel herken van de campus. Mensen die bij ons komen koken of die voedsel komen brengen of die komen halen juist. Dus ja, daar is het op gebaseerd. Ja,
0: duidelijk, hartstikke mooi. Nou, ga je gang.
1: Dan moet ik even mijn gitaar.
0: Ja, Joy pakt even haar gitaar. Ja. En nog eventjes, dan wil ik nog even weten op de campus, zeg je. Welke campus bedoel je?
1: Oh ja, ik bedoel dat op de Creative Campus in Almere.
0: Oh, in Almere, ja.
1: Want ja, daar is de stichting ook gebaseerd.
0: Oh nee, want de luisteraars hier op de Veluwe, we kennen dat niet allemaal hoor. Dus het is wel goed om het even te vertellen.
1: Ja, snap ik. Ja, er is ook zoveel te vertellen.
0: Ja, dus precies. Nou, zeker. Nou.
1: Okay. Ik doe hem nu voor het eerst. Ja, dus jullie hebben een primeur.
0: Nou, heel fijn. We zijn heel benieuwd. Ga je gang hoor.
1: Sorry, een momentje.

0: Heel mooi, heel mooi. Barry's Diner, een mooi nummer hoor. En uniek, hartstikke leuk. Het volgende nummer wat je gaat spelen is Money Where My Mouse Is. Hoe kwam je op die tekst?
1: Ja, dat was dus echt van mijn eerste album. Dat was ook de title track. Die ging echt over... omdat ik ook... moet ik goed uitleggen. Omdat ik ook veganist werd en ik begon steeds meer om dierenrechten te geven. En ik begon daarna te kijken. Ik denk van ja, weet je, dan moet ik het ook gewoon doen. Dan moet ik het ook gewoon uitspreken op mijn manier.
0: Ja.
1: Op een manier die, waar ik gewoon het gesprek kan aangaan. En dat ik nou ja, mijn manier is dus liedjes schrijven.
0: Ja, duidelijk. Ja, heel helder. Ja, zeker. Mooi dat ze op die manier kan, hè? Dat is hartstikke leuk. Ja. Oké, dan ga je gang.
1: Oké.

0: Wauw. Geweldig nummer zeg. Ontzettend goed gedaan. Dankjewel. Heel mooi. Ja. Super. En dan ga je deze set afsluiten met The Cost.
1: The Cost,
0: ja. Ja, hoe kom je daarop, die tekst?
1: Ja, die is geïnspireerd op het gezegde The Cost of Living.
0: Ah, ja.
1: En daarover.
0: Oké, duidelijk. Oké. Ga je gang.

0: Heel mooi, Joy. Is geweldig. Prachtig. Dank voor je optreden.
1: Dank je.
0: Je blijft gewoon hier. We gaan straks verder praten over muziek die je draait. En ik ben heel blij met jouw prachtige optreden. Je hebt een hele mooie stem, vind ik.
1: Nou, dank je wel.
0: Oké, dan gaan wij door naar Nijmegen.

0: Terra Volta, het nu even niet. Terra Volta is een Nijmeegse faceband die een boeiende mix maken van reggae, balkan en ska. Hun eerste EP dateert uit 2018. Een tijdje geleden sprak ik nog met bassist John Joosten in El Mundo. Wat vind je van dit soort muziek, Joy?
1: Ja, ik hou er wel van.
0: Ja?
1: Ja, een beetje folky. Of, ja. Ja, misschien zeg ik dat heel verkeerd, maar zo voelt het.
0: Ja, vrolijk ook en zo. Hè?
1: Ja.
0: Hoor bij de zomer, hè? Goed, we blijven even in Almere.
2: Hi, ik ben Naomi Bright en je luistert naar El Mundo.

0: Naomi Bright met Meligano-telefoon. Naomi van Veen uit Almere met Braziliaanse roots heb ik leren kennen als zangdocenten van de popschool in Harderwijk. Maar daarnaast is ze ook zangeres en doet ze goed. En jij kende haar niet, hè? Of je kent haar niet, hè?
1: Niet persoonlijk, nee.
0: Nee,
1: ik vind het wel erg mooi. Ik hou de stem... Ja, dat spreekt me wel aan. Ja,
0: wel lekker, hè? Ja. Nou ja, goed, nou hebben we net al vastgesteld dat Almere een bijzonder grote plaats is geworden. Dus je kan me voorstellen dat niet iedereen kent.
1: Nee, precies.
0: Goed, wij gaan helemaal anders doen. We gaan naar Angola.

0: Vivalda Doula met Lamento. De Angolese zangeres en percussioniste Vivalda Doula is een reizende ster in de Afrikaanse muziek. Vivalda groeide op in Luanda, de hoofdstad van Angola, maar woont tegenwoordig in Texas. Mijn muziek is een symbiose tussen mijn traditionele Angolese roots en muziek van over de hele wereld. Zoals Vivalda het zelf omschrijft. Wat vond je hiervan, Joy?
1: Ja, leuk ook dat je zegt dat ze ook percussioniste is. Want dat hoor je echt wel terug. Want het is heel mellow, maar het is heel strak. Het is heel...
0: Dat doe jij ook een beetje, tenminste dat hoorden we net, hè?
1: Ja,
0: een beetje percussie.
1: Ik begin ervaren percussionist. Ik ben daar nog heel erg op aan het oefenen. Maar het is, het is gewoon leuk om op zo'n manier met je instrument om te gaan.
0: Ja, het klonk goed. Ja.
1: Dank je.
0: Hey, nog even trouwens over jou. Waar kunnen de luisteraars jou vinden? Heb je ook een eigen website? Of,
1: Ik heb een... ze kunnen me sowieso vinden op de website van Inner Circle.
0: Ja.
1: Kijk even, innercircle.nl, stichtingincircle.nl.
0: Ja.
1: En op social media ben ik, bijna overal ben ik gewoon Level Joy.
0: Level Joy.
1: En dan volledig uitgespeld of LVLJOY op Instagram en TikTok.
0: Oké, hartstikke goed, prima. Maar eigen site heb je dus nog niet, of begrijp ik? Ja, klinkt een beetje ouderwets, maar ik vind het wel belangrijk.
1: Ik heb nog geen volledig eigen website, maar ik heb wel mijn dedicated pagina op de website van de stichting.
0: Oké, hartstikke goed, prima. Dankjewel. Wij gaan door naar Italië.

0: Albano en Romina Power met Cisara. Albano Carisi uit Apulia is onder zijn artiestennaam Albano de helft van het zingende duo samen met zijn vroegere vrouw Romina Power, dochter van Amerikaanse acteur Tyrone Power. Natuurlijk werden zij ook bekend na hun deelname het bekende San Remo Festival. Ja, we hadden net even over die Italiaanse muziekstijl, dat het zo een beetje theatraal is. Dat is ook wel weer lekker, hè? Ik vind het wel leuk. Vind jij dat ook leuk? Of,
1: Ja, dat bombastische, dat hele expressieve, dat. En als je dan die muziek er ook op je taal aanpast, dat komt heel mooi samen.
0: Ja, mooi is dat, hè? Zeker. Goed, we gaan heel wat anders doen. We gaan naar Spanje.

0: Miguel met Through the Fire and Flames. De Spaanse multi-instrumentaliste Algal, moet ik zeggen, is deze week de muziekkeuze van Linda. Linda, vertel eens.
1: Ja, Algal maakt wat je noemt bardcore, oftewel een beetje middeleeuwse taverne covers van, nou in zijn geval, bekende rocknummers, bekende metalnummers ook. Through the Fire and the Flames is namelijk een van de snelste nummers die volgens mij op deze aardkloot ooit zijn geschreven. Origineel van de band Dragon Force. Mensen die Guitar Hero spelen, die weten precies om wel wat voor nummer het gaat. Dus, maar nee, ik vind het origineel is mij vaak te snel en te ADHD en ja, gewoon te bliksem in de flesje. Ik vind deze echt een hele relaxte versie ervan.
0: Heel mooi. Ja. Goeie keuze. Hartstikke leuk. Joy, we gaan afscheid van je nemen. De tijd gaat heel snel. Ik wil je ontzettend bedanken voor je komst in de studio en jouw prachtige presentatie van jouw liedjes. En laten we afspreken in de toekomst als je weer wat nieuws erbij van harte welkom.
2: Ja, dankjewel. Okay. Ja, ik vond het echt ontzettend leuk.
0: Nou, en dat is allemaal onder begeleiding van Carolien. Die was er ook bij. Dag Carolien, ze zwaait even. Dan gaan wij afsluiten met natuurlijk lekkere Kassako van een Stan Lokin Band. Met het nummer Paramaribo. De in 2010 op 63-jarige leeftijd overleden Surinaamse Kassako-muzikant en producer Stan Lokin start zijn carrière als lid van de Twinkle Stars, de begeleidingsband van Oscar Harris. In 1973 bracht hij zijn eerste eigen album uit. Nog veel luisterplezier en tot volgende week. Dag!

0: FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. Voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs zoals PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In de aanloophaven van Zeewolde vindt zondag de lokale editie van Swim to Fight Cancer plaats. Tijdens het evenement zwemmen deelnemers verschillende afstanden om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 500 meter, 1 of 2 kilometer. Het parcours voert door de aanloophaven, de voorhaven, de pluuthaven en de eilandgracht. Toeschouwers kunnen de zwemmers vanaf de terrassen langs het water aanmoedigen. Het programma begint om 12 uur met de inschrijving. De eerste zwemmers vertrekken om 1 minuut over 1. Rond 3:30 wordt de opbrengst van het evenement bekendgemaakt. Pluimveeverwerker Storteboom heeft bij de rechtbank bezwaar aangetekend tegen de weigering van een vergunning voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten en de bouw van een schoorsteen in Putten. Volgens de Puttenaar gaat het vooralsnog om een pro forma bezwaar. Het bedrijf krijgt de gelegenheid de gronden van het bezwaar later aan te vullen. Storteboom is het niet eens met het negatieve advies van Waterschap Vallei en Veluwe dat stelde onvoldoende capaciteit te hebben om het extra afvalwater van de uitbreiding te verwerken. De geweigerde vergunning heeft ook gevolgen voor de woningbouwplannen in de bosranden. En tot slot, de straatverlichting langs de Putterweg in Ermelo, ter hoogte van de Hamburgerweg en de zogenoemde Schapenrotonde, is door een storing momenteel buiten werking. Netbeheerder Liander werkt aan het herstel. Volgens de gemeente Ermelo kost de reparatie meer tijd dan aanvankelijk werd verwacht. Liander heeft aangegeven dat de storing naar verwachting op maandag 13 juli is verholpen en dat de straatverlichting dan weer in gebruik wordt genomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
4: FM. Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dan Gigi en good morning, Judge. Luister eens, een goede middag. Dit is Toen.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otelaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de Markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste Opel Kadett werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: Een hele goede middag, luisteraars. Dit is het programma Toen. Mijn naam is Ben van der Ham. En we gaan weer een uurtje terug naar Toen. Waar alles nog goed was, toen het leven nog simpel was. We nog niks over het milieu hadden en dat soort dingen. Toen we nog nooit van een warmtepomp gehoord hadden. Nee, dat was de goede oude tijd. En we gaan nog eens even kijken. We gaan een stukje auto rijden met de auto's die toen op de weg reden. We gaan nog eens een keer naar de televisie van toen kijken. En die auto, dat is de Opel Manta. De type B, waar we een stukje mee gaan rijden over, hier over de Veluwe. Die werd gemaakt tussen 1975 en 1988. En we gaan televisie kijken naar het meisje met de blauwe hoed. Ja, wie kent dat nog? Meisje met de blauwe hoed. Met, Bram Biesterveld en zo. En Bert Buitenhuis. En Huib Roijmans. En Jenny Arian. En André van Duin. Die speelden erin mee in het... Meisje met de blauwe hoed komt uit de jaren 70. Nieuws van toen. Straten in Nijkerkerveen. Knopenfabriek in Nijkerk en een brand in Putten. En de koningin Juliana, die is een Uddel op bezoek. Nog veel meer nieuws. Nieuws van jaren geleden. Je hoort het allemaal hier in het programma Toen. En ook die leuke gezellige deuntjes. Die hebben we erbij gezocht. Die plaatjes die we vergeten zijn. Plaatjes van toen. Ik heb er maar opgezocht die we echt niet meer kennen. En plaatjes die we nog wel kennen. Even gaan beginnen. Dit is Toen op de radio. En we zijn er een heel uur. Een goedemiddag.
2: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: terug in de archieven.
1: Nieuws van jaren geleden. Heel veel jaren geleden. Het was op 8 september in het jaar 1509. Jawel, meer dan 500 jaar geleden. Hertog Karel beklaagde zich bij de steden van Holland dat Floris van Egmond met schending van een verdrag de ambten van Nijkerk en Barneveld geplunderd en de ingezetenen gevankelijk weggevoerd heeft. 4 april in het jaar 1877, de legging van de eerste steen van het te bouwen postkantoor te Barneveld door de heer Klipping. En op 1 juli 1903 de overname van de roombotenfabriek De Schaffelaar door de stoomzuivelfabriek De Eendracht in Terschuur. Hoevelaken op 11 december 1984. Een felle uitslaande brand heeft het tentoonstellingsgebouw van de meubelcoöperatie Beko in Hoevelaken met de grond gelijk gemaakt. De schatting is voor 11 miljoen gulden in vlammen opgegaan. En er deden zich volgens de politiewoordvoerder geen persoonlijke ongevallen plaats. En dan 1975 op 7 april. Koningin Juliana, prins Beatrix en prins Klaus hebben een bezoek gebracht aan het vormingscentrum voor de jeugd De Hunneschans in Uddel. Het bezoek stond in verband met het 10-jarige bestaan van het vormingscentrum dat in de tijd gesticht is uit het nationaal geschenk voor koningin Juliana en prins Bernhard bij een 25-jarig huwelijksfeest. Ook alweer jaren wat geleden. Plaatjes en nieuws van toen.

0: gaan terug in de archieven.
1: Het was in juli in het jaar 1873. De zogenaamde stinksloot langs de Nieuwstraat te Barneveld die wordt gedempt. Dan een ontploffing. Het was op 8 april in het jaar 1969. Een ontploffing en een brand maken een einde aan de aerosolfabriek te Barneveld. En 1922, de Gerritsfles bij Kootwijk, wordt een staatsnatuurreservaat. 10 januari 1942, de Barneveldse politie arresteert een man uit Putten en drie broers wegens fietsendiefstal. Het was in de oorlog. Drie broers uit Putten. 1961, 9 mei, de opening van de eerste kalvenmarkt te Barneveld. En op 4 mei 1963, de opening van de kleuterschool te Zwarte Broek. 1983, een hevige brand heeft op woensdagmiddag 21 april een gedeelte van de omvangrijke voederproductiebedrijf Trouw & Co. in de as gelegd. De schade beloopt in miljoenen guldens. De brand is omstreeks 11:30 ontstaan en vermoedelijk dat er bij het lassen vonken zijn overgesprongen. Het vuur grijpt zeer snel om zich heen. In het gedeelte waar de brand ontstond wordt honden- en kattenvoer gemaakt. Het is allemaal nieuws van jaren geleden. En plaatjes die komen ook van toen. We gaan tellen. En als je zin hebt om te tellen, nou, dan tellen we toch gewoon even lekker mee.

0: Ja, het waren even die vele platen die de Bee Gees scoren in Nederland. Ayo, ayo. Volgens mij dat 1970. En we gaan een stukje auto rijden. En we gaan rijden in Opel Manta. Maar ik zie de Bee Gees niet in een Opel Manta. Nee, slaan ze tangen op een varken. Dat gaat niet. Starten.
1: Yep.
0: We gaan altijd rijden in de Opel Manta A. B. Opel Manta B. Ja, tot 1975, 1988 werd deze Opel Manta gemaakt. En in 1976 betaalde u toen 14.256 gulden. Had je een vier cilinder in lijn van 1600 cc. Dat zou ook wel met andere motorinhouden. Die waren wat duurder. 69 pk, 145 kilometer. En er werden er 439.518 stuks van gemaakt. En ach, zo'n Opel Manta B is nou 1000 of 3, 4, 5 waard. De A-Manta die kwam al in 1970 op de markt. En de Opel Manta B was destijds in 1980 of zo mijn eerste autootje die ik kocht. 1982 ja, was het. De Opel Manta die kwam destijds uit Hoevelaken. En ik ging veel naar Nijkerkerveen. En daar reden ze heel veel Opel Kadett, Opel Ascona en ook wel een paar Opel Mantas. Dat was er helemaal in. Ja. En we rijden er nog een keertje mee over de Veluwe met deze prachtige Opel Manta B. En toen de tijd een hit in Nederland, de dames en heren van Champagne. Ze hadden een nummer 1 hit met dit nummer volgens mij, 1976. Nummer 1 Rock'n'Roll Star in de Manta natuurlijk. En

0: Ja, het zijn die oude discoplaatjes die je hoort hier op Veluwe FM. Van Harderwijk, Putten en Ermelo. Deuntjes van toen. En ook het nieuws hoor je hier op Veluwe FM. Plaatjes van jaren geleden. Zal we nog even televisie kijken. Naar het meisje met de blauwe hoed. Maar natuurlijk hebben we ook het nieuws. Nieuws van jaren geleden. En we hebben het weer opgezocht hoor. Er gebeurt wel best wel wat hier op de Veluwe. Jawel. Zullen we maar eens gaan luisteren wat er gebeurd is?
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: De ingezetenen van Gadderen worden bij de kerkenraad gewaarschuwd geen hout uit het Sprielderbos te halen. Dat was in het jaar 1560. Dan 1873, op 28 juni, in het buurtschap De Glind brandde een woning met inboedel, schuur en berg af. En tevens kwam de geit om het leven. En die tegen brand verzekerde panden waren in brand gestoken door de krankzinnig geworden eigenaar Gijsbertus van der Horst. Dan op 4 februari 1954, Ede Ruiter uit de Kootwijkerbroek, die vindt de koektrommel uit. En 1961, op 12 januari, de sloop van het gebouw Kerlo te Bunneveld. En in de schuur gaat de wijkzuster C. van Selm met pensioen. Dat was op 9 juni 1962. Al een heel tijdje geleden. Had ik eerder nog een bericht uit Nijkerk. 1987, 18 november, het Nederlandse Elektriciteitsmuseum, gehuisvest in het fraai gerestaureerde Waaggebouw in het centrum van het oude Nijkerk, bezit een grote collectie radio's en andere elektrische voorwerpen. Niet alleen de techniek, maar ook de vormgeving van allerlei toestellen staat in dit museum centraal. Maar ondanks deze interessante attributen worden er toch vraagtekens gezet bij het voortbestaan van het NEM. Nou, gaan we eens kijken. Het is al lang weer weg. Jammer. 10 augustus 2006 op het beoogde tracé voor de omstreden omleiding bij de N303 bij Putten is een dassenburg ontdekt. De ontdekking leidt in ieder geval tot vertraging in de aanleg van de weg, meldde de provincie Gelderland en de Stichting voor Natuur en Milieu Putten. De Milieustichting schakelde de dassendeskundige de heer Walsma in, omdat bekend was dat er rond het tracé bijburchten van de beschermde diersoort waren. Over de aanleg van de omleiding wordt al 30 jaar gesproken. De weg is onder meer omstreden omdat het dwars door het dorpje Huinen komt te liggen. Nou, dan we toch bezig zijn. Ermelo, 1980, eind jaren 70, begin jaren 80, luistert Ermelo op de zaterdagavond naar de populaire illegale radiozender De Vuurpijl. Wie kent hem nog? En wie kent Connie van der Bos nog? Ja, die heeft een liedje. Dat heet Drie Zomers Lang, 1975. Wat had ze leuke liedjes, deze dame uit Leusden en Hoevelaken.

0: in onze gemeente. We gaan terug in de archieven.
1: Ja, de meesten zullen deze plaat niet kennen die ik net draaide. Ernie van Benny Hill was dat. Benny Hill, natuurlijk hebben we Benny Hill nog. Die had een liedje met de Fastest Milk Car. En dat is een leuk liedje om weer een keer terug te horen. En zo hoor je de platen die we eigenlijk nooit meer horen. Nieuws van jaren geleden, 1957 op 17 januari. 50 jaar telefoon in Barneveld. 7 januari 1960 een modeshow bij de firma Hootse te Kootwijkerbroek. En op 22 december 1960 het 35-jarige jubileum van de brandweer te Zwarte Broek. Dan op 17 december 1960 de bibberziekte te Voorthuizen is nog niet bedwongen. Ja, heel Voorthuizen schijnt te bibberen toen die tijd. Nijkerkerveen op 1988, 10 februari. De commissie van straatnaamgeving heeft onlangs een voorstel gedaan met betrekking tot het geven van de namen van de nieuwe straten in Nijkerkerveen-Zuid. Het gaat om 4 personen die een belangrijke rol hebben vervuld in de ontwikkeling van het dorp Nijkerkerveen. De commissie heeft wegen de volgende namen gegeven: de Dirk Ruitenbeekstraat, de Meester Volkertstraat, de Wouter van de Kampstraat en de Dominee Hugenholzstraat. En dat was het eigenlijk. Had ik er nog eentje? Nee, ik ben er helemaal doorheen. Ik dacht dat ik nog wat nieuws had uit Putten, maar dat hebben we, nee, dat hebben we allemaal gehad. Dat was het voor vandaag. Ik heb nog een of twee plaatjes en dan is het weer gebeurd. Ingrid, tu et fais-tu. Wat toe?

0: Ja, uit de tijd dat we nog naar de Oude Deel gingen. Dat was Starlight in Eikerkeveen. Of Robert in Eikerk. De disco-muziek, ja. Leuk om die plaat weer terug te horen. Joris allemaal hier in het programma Toen. De plaatjes van Wellier. En ook de televisieprogramma's van Toen. Hebben we natuurlijk hier in het programma Toen. En we gaan nu kijken naar het meisje met de blauwe hoed. Ja, wie kent het nog? Het in 1972 door de NCRV gemaakte zevendelige muzikale spel Het Meisje met de Blauwe Hoed is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1935 met onder andere Lou Bandy en Truus van Aalten. Aan de basis van deze film lag het enigszins autobiografische boek van Johan Fabricus met dezelfde titel. Het verhaal gaat over het Nederlandse soldatenleven van de eind jaren 20, begin jaren 30 van de vorige eeuw. Als kruidenierszoon Daan Pieters, gespeeld door Huip Roijmans, het licht tegenzin zich gaat aanmelden in zijn standplaats, omdat hij onder de wapen is geroepen, ontmoet hij in de trein een leuk meisje met een opvallend leuk hoedje, Jenny Arian. In de kazerne wordt hij al gauw het slachtoffer van een menig flauwe grap die alle nieuwkomers moeten ondergaan. Hij komt op de zaal te liggen met de meest lollige volksfiguur Toontje Bulthuis, gespeeld door André Verduin, die de soldatenregels aan zijn laars lapt. Als de twee samen op stap gaan, ontmoeten ze het meisje met de blauwe hoed weer. En Toontje, die hij kent, brengt haar in contact met Daan. Het meisje heet Betsy. Doordat Betsy een dure smaak heeft, vliegt het weekgeld van soldaat Pieters erdoor. Als Daan Betsy mee naar huis neemt, zijn zijn ouders niet erg gecharmeerd van die stadse meid. Uit protest besluit het paartje zich te verloven. Toontje die steekt er een stokje voor, wat een beetje vrijen, dat kan. Trouwen, nee. Het meisje met de blauwe hoed, onder andere nog met Bram Biesterveld, Bert Buitenhuis, Hans Hoekman en Dick Rienstra. Ook zij speelden mee. En ik kan me nog herinneren dat we er vroeger naar keken. 1972. Ja, het is al een hele tijd geleden, maar ik heb het wel gezien. Dus kunnen aangaan. En dat was het programma Toen voor vandaag. We keken nog een keer naar Het Meisje met de Blauwe Hoed. En we reden nog eens een keer in die prachtige Opel Manta uit de jaren 70. De Opel Manta B. Wat er het nieuws in de platen van Wellier. En wat mij betreft, Ben van der Ham, bedankt voor het luisteren. En ik hoop er volgende week weer te zijn met een nieuwe aflevering van het programma Toen. Als laatste, zolang die duurt, Boney M. En de eerste hit van hun. En die heet Baby, Do You Wanna Bump. Hey, bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.
2: Do you wanna bump?

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 50 kilometer file al in het midden van het land. De meeste files zijn dagelijks en een paar opvallende, zoals de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein is het asfalt in slechte toestand. Er is daar een snelheidsbeperking ingesteld. Er staat wel zo'n 12 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. Vertraging 20 minuten. En de N50 valt op Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Goedemorgen luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

En dat was dan weer de opening van ons uurtje op Gates. En ja, natuurlijk ging dat weer gepaard met een nummer van Matthias Rijm. Ditmaal was hij niet alleen. Het was een liedje wat eigenlijk gaat over de vader en zijn zoon. Op een gegeven moment, ja, dan wordt het toch tijd om scheid te gaan nemen. Vandaar Matthias Rijm samen met zijn zoon Julian Rijm. Met het lied Vader und Sohn. Ja, Roy Keating. Ook die hoort bij dit liedje. Cat Stevens, ook hij. Maar het onderwerp van dit uurtje of Gates, dat is de zaterdag. En wat is er dan mooier dan de zaterdagavond? Hanne Haller.

Dat was dan Hanne Haller en ja, zij zong Samstagabend. Waar is maar weer zo wijd? Nou, we zijn er bijna hoor. We zitten wel aan de morgen, maar we gaan zo kalmpjes aan naar de avond toe. Hanne Haller. Ja, inmiddels ook nog al niet meer onder ons. 2005 is ze overleden. Ze heeft trouwens nog een heel mooi liedje gemaakt. Dat moet je ook eens luisteren. Komen we ook nog wel weer een keer tegen. Zaakt mijn man. En daar is ook een Nederlandse vertaling van. Peter Maffay, ja, ook een coryfee uit de Duitsstalige muziekgeschiedenis. Samstagabend, hij bezingt hem.

Peter, Maffay, samstagavond in onze straatje. Nou, daar valt wat te beleven. Daar moet je dus bij zijn. Wel, dan zijn we nu weer aangekomen aan...

0: De Oja-erlebnis. Dat doen we ditmaal met Danny Christian. Ja, wat moeten we nog over hem vertellen? Nou, iedereen die een klein beetje van de Duitsstalige muziek houdt. En ook, want ja, goed, hij beheerst de Nederlandse taal ook behoorlijk goed, moet wel gezegd worden. Er is altijd nog wel iets te horen dat hij een ander accent heeft. Geboren! Mei 1956. Hij is niet alleen slagerzanger, maar hij presenteert ook en geniet grote bekendheid in zowel Duitsland als de Benelux. En in Nederland kennen we hem natuurlijk vooral als man van de muziek. Niet alleen de Duitsstalige liedjes, maar ook de liedjes in de Nederlandse taal. Gelukkig getrouwd, Bouvier in de, op de bank. Ah, wat wil je nog meer? Auto, kino, Samstag, om 21:30.
1: Hallo Schatz, hier ist Danny. Klappt das heute Abend?
2: Okay Danny, von mir aus kann's losgehen.
1: Na prima, ich freu mich schon.

En dat was dan in de Oja Erlebnis Danny Christian. En ja, in feite heb ik eigenlijk nog vergeten van hem te vermelden. Want hij was natuurlijk ook samen met Harry Thomas. Een grote drijfveer achter dat jaarlijkse Duitsstalige spektakel. De Slagerparade en ja, Kerkrade. Dat was, meen ik altijd, de plaats waar je dan moest zijn. Nou. Wie zong er nog meer over de zaterdagavond? Ramon Roselli.

Ja, zij maakt heel voorzichtig plaats voor de volgende artiesten in ons rijtje. En dat zijn dan die Flippers. Met jeden zaterdag zien we ons weer. En daarna draai am rij.

En dat waren dan die flippers met jeden samstag, zeiden we ons wieder. En ja, de huidige generatie kan zich daar weinig bij voorstellen natuurlijk, maar we hadden niet veel anders. Draai am rij!

En dat waren ze dan weer in het uurtje of Kate's Draai Am Rij. En we begonnen het drietal met een nummer van De Calimeros. En dat was het nummer Samstagavond. En het Vader Abraham Show Orkest zorgde voor het instrumentaaltje. Het verbindende instrumentaaltje. En zojuist was het Andreas Martin. Samstagnacht in de stad. En ja, Andreas, ook niet meer een van de jongsten, maar nog steeds actief als artiest. En wat al niet meer zei, dan vervolgen we het uurtje met Gigi Anderson. Ook hij duikt de nachtelijke uren in.

dat was dan Wolfgang Petri. En als u zegt van, ja, wat, maar hier kan ik geen Duits van maken. Nou, dat klopt ook wel een klein beetje. Wolfgang Petri, hij zong dus op plat Kölsch het lied Langer Samstag in der City. En dan zijn we alweer bijna aan het einde van dit uurtje of Gates gekomen. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar het Alpentrio Trio Samstagnacht. Irgendwo!

En dat was dan de Samstagnacht van Howard Carpendale. Deze aflevering van Off Gates sluiten we af samen met Beatrice Jegli. En dat doen we dan ook in de Samstagnacht. Wat mij betreft, servus, grüezi und auf Wiederhören.

0: FM.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg en er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 100 kilometer file in het midden van het land. De meeste oponthoud op de A27 Utrecht-Almere. Voor Huizen 8 kilometer file met een half uur vertraging. De A50 valt op Arnhem richting Os. Bij Ravenstein is het wegdek in slechte toestand. De vertraging is een kwartier. En tenslotte valt nog op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek staat 5 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt behoorlijk druk in het midden van het land. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A27 Utrecht-Almere voor Almere Haven 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten oponthoud op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Ter hoogte van Nijkerk staat zo'n 11 kilometer file. En tenslotte valt op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Valburg bijna 12 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De hulpdiensten zijn donderdagavond uitgerukt voor een verkeersongeval met letsel aan de Meskampersteeg in Putten. De melding kwam rond 6:30 binnen bij de alarmcentrale. Daarop werd een ambulance naar de locatie gestuurd om medische hulp te verlenen. Over de aard van het ongeval en de ernst van het letsel is niets bekendgemaakt. De toedracht van het incident wordt onderzocht. Een brandmelding bij een woning op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk heeft donderdagavond geleid tot een grootschalige inzet van de brandweer. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een uitslaande woningbrand. Uiteindelijk bleek ter plaatse dat een smeulende prullenbak de rookontwikkeling had veroorzaakt. De brandweer had de situatie snel onder controle, waardoor grotere schade aan de woning kon worden voorkomen. En tot slot, DVS 33 Ermelo begint maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Matthijs Blijham werkt de selectie toe naar de competitiestart op zaterdag 15 augustus, wanneer de Ermelose club aan haar 11e seizoen op dit niveau begint. In aanloop naar de eerste competitiewedstrijd speelt DVS 5 oefenwedstrijden. 4 daarvan worden afgewerkt op Sportpark DVS 33 in Ermelo. De reeks begint op zaterdag 18 juli met een thuiswedstrijd tegen VV Scherpenzeel, gevolgd door duels met ACV, Almere City en Kampong. De laatste krachtmeting is op zaterdag 8 augustus op bezoek bij GVVV. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hen maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd bijna 100 kilometer file in het midden van het land. De meeste oponthoud op de volgende wegen daar. De A27 Utrecht richting Almere. Voor Huizen 10 kilometer met een half uur vertraging. A28 Groningen richting Amersfoort. Bij de IJsselbrug is een ongeluk gebeurd. Er zijn er nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Er is maar één rijstrook open, vertraging 50 minuten. A50 Arnhem richting Os, voor Valburg een half uur vertraging. En het is opvallend druk op de N225 Rhenen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 staat 3 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. DVS 33 Ermelo begint maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Matthijs Blijham werkt de selectie toe naar de competitiestart op zaterdag 15 augustus, wanneer de Ermelose club aan haar 11e seizoen op dit niveau begint. In aanloop naar de eerste competitiewedstrijd speelt DVS 5 oefenwedstrijden. 4 daarvan worden afgewerkt op Sportpark DVS 33 in Ermelo. De reeks begint op zaterdag 18 juli met een thuiswedstrijd tegen VV Scherpenzeel, gevolgd door duels met ACV, Almere City en Kampong. De laatste krachtmeting is op zaterdag 8 augustus op bezoek bij GVVV. Een brandmelding bij een woning op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk heeft donderdagavond geleid tot een grootschalige inzet van de brandweer. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een uitslaande woningbrand. Uiteindelijk bleek ter plaatse dat een smeulende prullenbak de rookontwikkeling had veroorzaakt. De brandweer had de situatie snel onder controle, waardoor grotere schade aan de woning kon worden voorkomen. En tot slot, een kat die vermoedelijk meerdere kittens heeft, loopt al enkele dagen rond in de middenberm van de A28 tussen Hulshorst en Harderwijk. Een vangactie van Rijkswaterstaat en de dierenambulance Noordwest-Veluwe heeft donderdagmiddag nog niet tot resultaat geleid. Volgens Dagblad de Stentor werd tussen 12 en 2 gezocht naar de dieren op het traject tussen het ecoduct en de afrit Ermelo. De actie had geen gevolgen voor het verkeer, maar de kat en de vermoedelijke kittens werden niet aangetroffen. De dierenambulance zegt de situatie nauwlettend te volgen en de afgelopen dagen veel meldingen te hebben ontvangen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
2: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
1: Het beroep dat door de Belgische voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luisteraars, ik heet u van harte welkom bij het eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen vanavond met The Village People en YMCA uit 1978. En dat deden we omdat de zanger Victor Willis vorige week maandag op 74-jarige leeftijd overleed. Dat was eigenlijk net ook één dag voor zijn 75 verjaardag, maar net. Goed, wat gaan we meer voor u draaien? Nou, we hebben natuurlijk onze A en B kantje. Dit keer gekozen voor een single van ABBA. De nummer 1 is komt uit 1973. En voor de rest hebben we natuurlijk ook nog een plaat van Elvis en Nederlandstalige plaat. Het volgende uur hebben we ingeruimd voor Country Time. Dus daar gaan we een uur lang country voor draaien. Mocht u echter een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag je dan doen op telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is het 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. Goed, we gaan eens verder met een blokje thuis. We beginnen in 1964 met Billy Sanders. En die Indianer kent keinen Schmerz.

0: Shrum, shrum, bye.
1: En we draaien Chris Roland met Hammerson Polka uit 1961. We gaan verder met Bobby Helms en Tennessee Rock'n'Roll uit 1956.

Ja, 1957 draaien wij Bobby Sisco met Go, Go, Go. Goed, we zijn teruggekomen uit het A-B-kantje. Dit keer heb ik gekozen voor een single van ABBA. En dat gaat dan om Gimme, Gimme, Gimme. Het nummer werd uitgebracht, even kijken, op 12 oktober 1979. Het verscheen op een album Greatest Hits volume 2. Het werd geschreven door Benny en Björn. En in Nederland behaalde het de tweede positie. En ze bleven 9 weken in de hitlijsten van de top 40. Goed, nou daarna gaan we natuurlijk uiteraard het B-kantje voor u draaien.

Ja, we draaiden The King Has Lost His Crown. En dit was de B-kantje van de single van ABBA, Gimme Gimme Gimme uit 1979. Goed, we gaan een nummer draaien van Nancy Sinatra. Bing Bing My Baby Shot Me Down uit 1966.

En dit was Anne Murray met Sunspots uit 1969. U luistert nog steeds naar de Grote Oldies op uw station Veluwe FM. En als u het leuk vindt om een plaatje aan te vragen, dan kan dat natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. Zijn toch gewoon nummer 1 van 1973. En als we gaan kijken in de Nederlandse hitlijst, zien we daar staan The Wizards en See My Baby Jive.

En hij was natuurlijk onze eigen Rubets met Sugar Baby Love uit 1974. Goed, voor Elvis gaan we terug naar 1969. En uit dat jaar gaan we voor u draaien. Do You Know Who Am I?

Hebben we de Searchers met All My Sorrows uit 1963. Voor de herstelige plaat heb ik dit keer een vrolijke plaat gekozen van Siska Peters en Ronnie Tober. Naar de Kermis uit 1975.

Het blijft een goede plaat van Bonnie Tyler en It's Heartbreak uit 1978. Goed, we gaan nog één plaatje voor u draaien dit uur. En die is van de Lana Sisters en Sitting on the Sidewalk uit 1959.

Nano Sisters met Sitting on the Sidewalk. En dit was dan de laatste plaatje dit uur. We zijn na het nieuws zijn we zeker weer bij je terug. En dan gaan we even starten met It's Country Time. Dus daar gaan we nu country voor draaien. Mocht je echt nog een verzoekje willen aanvragen daarvoor, kan dat natuurlijk. En dat mag je dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwehem.nl. Dus studio@veluwehem.nl. Tot aan het nieuws komt u nog even naar Beth Whedon. En daarna zijn we weer bij je terug.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: It's Country Time. Met daarin zowel bekende als onbekende artiesten en misschien wel vergeten juweeltjes uit uw jeugd. Uw presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Daar was ik, Keten van Harte. Welkom bij It's Country Time. En dit uur begonnen we met Egon Koert en For I May Be Dreaming. Deze plaat kwam uit 1970. Goed, wat gaan we nog meer voor draaien? Natuurlijk heel veel leuke muziek. Country nummers allemaal. Dat zal je natuurlijk niet verbazen. Mocht u echt een verzoekje willen aanvragen, kan dat natuurlijk. En dat mag je dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is het 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@vwm.nl. Dus studio@vwm.nl. We gaan verder met Sleep at the Wheel en we gaan van hun draaien Bloodshot Eyes uit 1974.

Even kijken, dit was dan Gary Lewis in de Playboys en Let Me Tell Your Fortune uit 1965. We gaan verder met George Jones en Big Harlan Taylor uit 1959.

En we draaien de Loving Brothers met Broken Engagement uit 1964. We gaan verder met Ricky Nelson en One of These Mornings uit 1959.

En we draaiden Roy Clark met I Never Picked uit Cotton 1969. We gaan verder met Rosanna Cash en Men Smart, Woman Smarter uit 1969.

Maar de Skeeter Davis met The Final Step uit 1962. We hebben nu voor elkaar staan, moet ik even kijken, Shaw Hawkins. En we gaan van hun draaien Darkness of the Face of Earth uit 1962.

En dit was dan Larry Gatlin met Delta Dirt uit 1974. Sorry? Oh, zo. Sorry. We gaan Henk Snow draaien. Even kijken. Nee, dat was hem zelfs. Henk Snow met The Wishing Well Down in the Well. Deze plaat kwam in 1965. We gaan nu verder met, wat ik al zei, Larry Gatlin en Delta Dirt uit 1974.

En op verzoek van Luc draaiden wij Randy Newman en Rider in the Rain uit 1977. We gaan nu verder met Wood Newton en Luck Stuck. Even kijken. And a Barrel uit 1979.

En we hadden voor u Tom T. Hall met The Dear Dead Kleine Delaney Died uit 1971. Goed, we gaan verder met Stonewall Jackson en I'll Go Get the Toolbox uit 1967.

En we draaiden Johnny Cash met de Locomotive Man uit 1959. We gaan nu verder met Kenny Johnson en Country Mile. En we gaan van hun draaien Beer Drinkers of America Unite uit 1973.

En we draaien voor u Mel Tillis en All Right, I'll Sign the Papers. En deze plaat kwam in 1968. De ijsmijter komt van vanavond van Linda Ronstedt. En we gaan van haar draaien Are My Faults With You uit 1970.

En dan in de rondstad zijn we weer aan het eind gekomen van dit programma. En wil ik u heel hartelijk bedanken voor het luisteren naar ons. Ik wil u ook bedanken voor de muziek die we, de verzoekjes die we hebben gekregen. En uiteraard wil ik ook Hans bedanken voor techniek. Volgende week zijn we er uiteraard ook gewoon weer. En dan zijn we weer, met ook weer van harte welkom. Wat ons betreft, het rusten voor straks. En tot volgende week. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Een kat die vermoedelijk meerdere kittens heeft, loopt al enkele dagen rond in de middenberm van de A28 tussen Hulshorst en Harderwijk. Een vangactie van Rijkswaterstaat en de dierenambulance Noordwest-Veluwe heeft donderdagmiddag nog niet tot resultaat geleid. Volgens Dagblad de Stentor werd tussen 12 en 2 gezocht naar de dieren op het traject tussen het ecoduct en de afrit Ermelo. De actie had geen gevolgen voor het verkeer, maar de kat en de vermoedelijke kittens werden niet aangetroffen. De dierenambulance zegt de situatie nauwlettend te volgen en de afgelopen dagen veel meldingen te hebben ontvangen. Een brandmelding bij een woning op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk heeft donderdagavond geleid tot een grootschalige inzet van de brandweer. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een uitslaande woningbrand. Uiteindelijk bleek ter plaatse dat een smeulende prullenbak de rookontwikkeling had veroorzaakt. De brandweer had de situatie snel onder controle, waardoor grotere schade aan de woning kon worden voorkomen. En tot slot, DVS 33 Ermelo begint maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Matthijs Blijham werkt de selectie toe naar de competitiestart op zaterdag 15 augustus, wanneer de Ermelose club aan haar 11e seizoen op dit niveau begint. In aanloop naar de eerste competitiewedstrijd speelt DVS 5 oefenwedstrijden. 4 daarvan worden afgewerkt op Sportpark DVS 33 in Ermelo. De reeks begint op zaterdag 18 juli met een thuiswedstrijd tegen VV Scherpenzeel, gevolgd door duels met ACV, Almere City en Kampong. De laatste krachtmeting is op zaterdag 8 augustus op bezoek bij GVVV. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
4: Zet je radio hard, want...
5: It's time for the love zone.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Zet je radio hard, want...
4: It's time for the love zone.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: the, that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naams bekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Pluimveverwerker Storteboom heeft bij de rechtbank bezwaar aangetekend tegen de weigering van een vergunning voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten en de bouw van een schoorsteen in Putten. Volgens de Puttenaar gaat het vooralsnog om een proforma bezwaar. Het bedrijf krijgt de gelegenheid de gronden van het bezwaar later aan te vullen. Storteboom is het niet eens met het negatieve advies van Waterschap Vallei in Veluwe dat stelde onvoldoende capaciteit te hebben om het extra afvalwater van de uitbreiding te verwerken. De geweigerde vergunning heeft ook gevolgen voor de woningbouwplannen in de bosranden. De politie is op zoek naar twee jonge vrouwen die worden vermist in de omgeving van Harderwijk. Het gaat om een 16-jarig meisje en een 19-jarige vrouw. Over hun welzijn bestaan zorgen. De 16-jarige heeft volgens de politie vermoedelijk lang rood haar en een lichte huidskleur. De 19-jarige heeft eveneens een lichte huidskleur en vermoedelijk blond haar met een zogenoemd Curtain Banks kapsel. Over de kleding die ze dragen is geen informatie bekend. De politie roept iedereen die de twee ziet of informatie heeft over hun verblijfplaats om meteen contact op te nemen met 112. Ook bij twijfel wordt gevraagd de melding meteen door te geven. En tot slot, een brandmelding bij een woning op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk heeft donderdagavond geleid tot een grootschalige inzet van de brandweer. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een uitslaande woningbrand. Uiteindelijk bleek ter plaatse dat een smeulende prullenbak de rookontwikkeling had veroorzaakt. De brandweer had de situatie snel onder controle, waardoor grotere schade aan de woning kon worden voorkomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

sono Vadum. Con. Gaan we dansen!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.